eigenlijk zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles over blommen, bisten en uw Friese landschap. Jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur. Radio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisiespelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkerbell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkerbell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl vindt alle dagen de laatste nieuwsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlusteren. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl. Radio
1: Spannenburg. Met mijn handen in mijn haar denk ik nou over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft mij achtervolgen.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die je hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje, om 8 uur.

Asto een tip van de NIJs-redactie of een berjocht van de radio? Lid het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0541 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0541 60 21 21. Zet hem in die contacten.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Kijk er eens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is die Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

Radio Spannenburg is actief op YouTube. Sjoeg naar uw reportages en oren naar skerrige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon en het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Het hebben we tijd van gezellige muziek uit de piratentijd. Hier is Romke met de eerste oren Frisianemix.

Meesken en welkom. Het is weer via Frisianemix. En er is nog steeds een net kleren in de studio. Dus er is even mij mededeeld van Romke was het zelf even opnemen. Nou, dat durf ik dan natuurlijk voor graag. Maar vorige week, vriendenweeken, weer tegen het de pijn op. Want ik heb het al even in praten. Maar er stond een knop om en die maakte er een heel soort echo van. En dat we eigenlijk net een mooi te en dat hier ik net in de gaten. Dat is wel jammer. Dat we goed eigenlijk zelf net iets verstaan. Nou, ik hoop dat het nou beter gaat. En nou, Jerry, ja, dat is het volgende versje. En dat is van de Alpen Zigeuner Oost-Tirol. Maar sjouw, sjouw, zo een schöne vrouw. Nou, misschien heet je die ook wel van joken. Je weet het net heel.

De groep Irish Stew weer het met de raar Old Mountain Day. Deus is dit er duw met Deus, zeggen ze. Nou, toen maar, ik weet, ik krijg wat een Deus bezit. Misschien wel een oud meisje of zo, wat, misschien wel een beppe. Ja, wat weet. Het is een gast Memendai. En voor de hele oude Memmen, dat binnen is eigenlijk de meesten. Ja, ik kan net zeggen dat het alle beppen binnen, dat weten we natuurlijk wel. Ik ben die willen nooit beppen. Maar ja, ik ken net altijd wat aan het doen. Henk van der Heijden, die had wel een versje over u's beppen.

0: Ha! Zweer is gek.
1: Hoor, Anko. Hartstikke vuur.
0: Ja, weet je, jongen.
1: Ah, prachtig.
0: Hoe komt het wel gewoon die namen, zweer is gek?
1: Nou, dat zeg ik je wel even vertellen, joh. Er had een advertentie in de krant te stien. Mijn kerel die is degel, ik zie je naar hierin. Het liefst een rieke kerel, net zonder ik je brek. Voor mij een knappe auto en orken, dat is motor, zwier is jack. Zwier is jack. Dus hij is al 80 en had het wiefje kreun. Het rennen dat wat minder, maar meer ben ik nog leun. Hij mocht een weekend komen en had er voor mij red. Ja, lijnen uit te puffen, dus smokt dus hij door wessie, zwier is jack. Zwier is jack. Nog je maar een letter, zei het wiefke, ik ben zwier. Dus hij doet ook al uit, Piet, ik kom van even dier. Het wie is zwier.

0: Zo kom ik om in namen, elk weet wel wat ik ben. En weet ik ben in Friesland, net hier niet meer net ken. En als ze het net zien, dan roepen ze direct. Ze willen van mij draaien, ze kicken alle gerp, zwieren check. Ze willen van mij draaien, ze kicken alle gerp, zwieren check. Zwieren check. Zwieren check. Zwieren check.
1: Stond erbij en ik...

Ah, dat is weer een mooi riegeltje. Maar ik heb Niels even een telefoon. Dus ja, ik moet even net voor de microfoon. En ik ben nog steeds heer. Dus ik ga tegen de microfoonziekte. Dat ik dan heer zou. Het is er wat. Het hangt er aan dat we hier van de Stambrinko's. En ik zag twee beren van de Leitan Skiffelgroep. En Swierenjack, wie van de muzikanten uit Friesland. Maar de oukorting, muf. Dat is al heel achter de bep aan. Dan gaan we verder met de originele fideden. Een Laventhal, dan zitten we in Carinthië in Oostenrijk. En die komen met verske Wendy Zwalben, Heimwart zien. Nou, zo lang is het dan net. Ze binnen in aan mijn krek. Ze hebben al een jongen, met jonge zweltjes. Prachtig mooi, al een. Maar ja, straks in de jas, dan verdwijnen ze weer. Nou, dan gaat het verske dan hoor.

Zwalkje, terug Friesland. Dat weer een vermaningsband, mijn Fesco. Friesland, dan zul je, hoe het al je heen weg? En dat zijn onder daaruit Carinthië, waar je zag je geen wet terug Friesland heen. En meer hebben we er misschien zelf ook wel eens even in de laatste dagen, even terug Friesland. En dan heb je vast wel zo'n dat er drok werken werd op het land. En dat is ja, vroeger, neem bij dat ongetiet. Sinds we het doorzetten, het net ongetiet is kuilen dat en het wordt alweer inpakt. Niet alweer heel hut. Maar Anna, Jarig en Tedman en Mene de Vries, met Riensgranaten, die hebben er een fest gemaakt. En toen zongen ze de ongetiedes zang.

voor de lente. En dan denk je, wat is dat, de lente? Nou, dat is de linde. Wij zeggen misschien de linde. Ik weet niet precies wat het verschil is in de lente of de linde. In ieder geval, wie dit een stellingwerksgroepje, de Muiters. Ja, wie had dit een grens, of eerder eigenlijk nog wel een hele sterke grens in Friesland. Dat is een rivierke, de linde. Aan de ene kant praten ze stellingwerks en aan de andere kant Fries. Nou, als je de wist binnen die kant uit, dan merk je dat vanzelf. Daar is aan beide kanten natuurlijk wel ongetiet. En je zegt heetiet hier in Friesland, dus is het heutiet, dat was hoitiet. Nou, wat maakt het dat ik uit? Maar vroeger waren de rode linden toch wel smokkelen, denk ik. En de Romy, die besjongt een smokkelaar.

0: Wel ja, ik dacht, ik smid er even een mooie Mars tussen terug. De erzherzog Albrecht Mars. Ja, hier vroeger gewone hertogen, maar dit werd daarvoor aartsherzogen. En intussen weer dat een erzherzog. De Berliner Symfonica, die kwam met dat mooie stuk. Van in de vierde, maar nog een Duitse. En die is van Gerd Gedoen. Nou, dat ken ik wel een Limburger wijzen. Maar roende Heidi.
1: Heidi, Heidi.

0: la la.
1: Ik heb even verkeerd, want ik dacht Ruende Heidi. Maar het is Ronde Heidi, wat beschut is eigenlijk dat ze rond vieren. Nou, en daar hebben we nog ronde dingen hebben. Het is maar die feesten alle jaren geregeld. Dat er een grote keet staat. En daar heb je weer een oliebal te geven. Hier is Appie's Kreur, maar de oliebal.

Als je dat nog vaker nog op een delgje, dan went dat alleen natuurlijk. De, van Veendam naar Rollepekel, van Johan en Henk kwam dat versje. Ik ga verder met, ik denk het laatste versjesambitie van Steve Huber, over wie de zijn polka. En dan komt dan naar voren Tienermars erachteraan, die sluit ik dan bij jou, denk ik, dan is het oergeval. En dan was je weer op de tweede oren van Frisianemix. Nou, doe maar. We moeten eerst even een ijsbericht met straks ertussen terug.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mi noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Het hebben we tijd van gezellige muziek uit de piratentijd. Hier is Romke met de 12 uur Frisianemix.

Volgende minuut, 2 uur. Fries aan de mix. En we begonnen even met mooie Duitse. Ja, dat kennen we natuurlijk. Maar geen dag even horen in Engelsen. Dus we zitten bij dat te gehoord voor. Nou, dit ben zo mooi. Hier is hier van Andy Skelder, mijn BZN, maar de titel Mr. Morning. En dan komt Connie Smit en dan achterom met de Paper Roses.

Ah, die mooie Isabella. Wie van de Westerman 5 en daarvoor de Amigos, mooi. Eenmaal Wiedersehen en de Peperroses van Connie Smit natuurlijk. Dat ik hem al verteld. Ik ging vierde mijn mooie Mars. Een van de Berliner Symfoniker onder leiding van Robert Stolz. Dat is dus net niks. Nee, je redde mij de Florentiner Mars.

Dat weer de Teddy Boys. En Teddy, ja, Teddy had een gitaar. Ja. En nou, daar had ik even goed spelen. En het feestje had ik de titel, jong. Teddy's gitaar. Wou die trainen zien, dat feestje van Michael Hek. Ik wil Ronnie neemt. Ja, achter die mooie maar zo natuurlijk. Maar nou we toch even door die trend, hè, die binnen natuurlijk. Ik wil vallen toen de lemmerboot net meer varen. Oh, ja, daar was dat meisje die ging er helemaal of knocht die lemmerboot. En die ging van Lemmer naar Amsterdam. In de oorlog werd dat een hele droge boot. Dan kwamen ze in Friesland even wat er jerpelcel in of zo wat. Maar de fijne, de Sambrinko's, die besjongen nog even in de oude lemsterboot.

Het feestje van Nana Mouskouri, dat ging er dat eigenlijk net helemaal hoor. Maar ze jongen wel in die time wil tellen, want ze zo goed is beschut van, nou ja, die tijd is geweest en de tijd van nou, die telt. Ja, er is net meer een Lemsterboot en hij heet Jan van Nieveen. Maar en ook hebben we nou een Stavense boot naar een kuzen. Dat zou je nou eens even fijn varen willen. Even lekker hoe die grote baren daar op het IJssel. Maar dan moet je wel een beetje mooie wat wing in. Dan vaart het op zijn mooist, vind ik altijd. En dan gaan we verder met de roodoos en die hebben een polken maken. En ja, dan moet die polken dus ik een namen hebben. En nou, ze zijn, wij hebben een zo'n mooie namen van ons groepje. Dus we nemen die polka gewoon de roodoos polka.

Ja, jongen. Wat Friers niet kan net kennen. Zielen en varen. En ik nog Jodri. Ja, die delen. Dat weer een mooie groep. Anna, Jarig, Tedman, Min en de Vries en de Riens Gratema. En mooi met elkaar, jongens. Zielen en varen.

en nul de moraal. Is er leeuwen in de schaar, bleef dat dan de duivel praat. Maar kniet die een eertje dicht, nul dan vrijt het boodschap.

En dat weer Dirk en Nota. En hij besjongde de leefden. Verschillende soorten van leefden. Heel om heel, zei de titel van dat feske. Nou, dan gaan we toch even wat naar de kant. Heet. Ja, de Groot-Glochter-kapelle. Dan denk je, die zetten de boven op die Groot-Glochter. Dat is een hele hege berg. Maar dat is net zo. Ze zitten eronder in het dal. Maar ze zeggen wel, dit was je in de hege berg. Gewoon een derm. Hij ze derde dus een mooie mars te maken. De kidsbuilder stand. Maar hier komen ze.

Ja, Dane Winner, wat vreemd dat hij mij de Westerwien naar de leerde, haar leerde, waaien wel. Ja, dan komt ze in Duitsland te lonen, denk ik. Ja, die delen. Misschien maar de oer is, de tweede oer is ik gestom. Dus ik denk dat ik afsluit met mij nog een mooi instrumentaaltje. En dat is van de nieuwe Frisia's met de Friske Foxtrot. En ik wil me bedanken voor het luisteren vanzelf. Ik hoop dat het allemaal goed in het is. Ja, dat is de opname. Dus wat professoren hier thuis bij mij in... Ja, dit studio's hier in Tuske. Nou fijn, komt vast voor goed. Beter dan de vorige weken. En ik denk dat de spraak er een beetje beter in zit. Ik hoop het tenminste maar. Nou, groetjes. Fijn weekend verder uit het Savier is. En dan graag wat naar je weekend. Misschien dan uit de studio weer. Daar komt een heel naar je mengpaneel. Nou, was je dat eens even nou. Groetjes van deze kant. En hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valorant Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Nationale zaterdag gebeurtenis.
3: Wauw.

0: Crusader 2022 en dat weer van Elske de Wal.
1: Dit is de gezellige snuntemoon, mij Anne de Jong.
2: Goedemorgen.
3: Hoi.
2: Goedemorgen.
3: Koffie.
4: Het is bijna radio.
0: Dus raad een hele goede morgen. Welkom bij de gezellige snuntemoon op deze sneunde 13e juni van het jaar 2026. Ja, we twee ook het lang de gezellige sneuntemoon. Het is wat een nou weekend, gezellige sneuntemoon. Ja, nieuwsfeitjes heb ik net in verband mee dat dit programma opnoemd is al een paar dagen verder deze trekkende. Eigenlijk is het wel een week van tevoren. Want ja, ik ben even op vakantie en er zijn geen vervangers. Dit programma staat in teken van oude turboschijven. Tenminste het eerste uur en we begonnen, zei ik, mijn oude turboschijf van Elske de Wal. Mijn Crusader uit 2022. Nou, wat hebben we nog verder? De humor die komt er voorbij. Straks een dubbele cappuccino. Twee nummers van ja, een jongeres. Je komt eigenlijk uit Oostenrijk. We zijn een kopje in Nederland wennen en nu is het op het ogenblik er in Oostenrijk. Zet maar de voice mooi dient en dan hebben we het over Stefanie. Straks dan meer hoor. En verder is een heel soort muziek. En in het tweede uur het waarbericht, dat komt trouwens ik te vervallen van jouw logen. En Wolf de Plaat en zijn verhaal van Bart van Leeuwen. En we sluiten de top 100 van Jongetjes Soys en Zondag houden. Nummers 4, 3, 2 en 1 komen voorbij. Maar dat straks al hier in 12 uur. Het volgende nummer dat is een nummer uit 2023. Ik een oude turboschijf. Het is de 42e turboschijf. En dat wie in week 12. Tot en met tretje in 2023 door de rit weer Acta en de Munnik. En morgen wordt fantastisch.

0: Dit is de Turboschijf hier bij Radio Spannenburg. Een Turboschijf, een plaat die wat meer aandacht krijgt en die het, ja, wat vaker draait werd in verschillende programma's. Juwert is trouwens in Lemmerrijder een gezellig bar met sleepboten in de binnenhaven. Sjaan, die koor de Heerdammers in het centrum van Lemmer. Er is nou vaart van de LE50. Wat er precies inhoudt, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, daar is gezellig in Lemmer. En dat is morgen, 14 juni, dat ik naar zaterdag live muziek in het centrum. Er is Cape Snijn. Er zijn een soort winkels binnen de Riep. En er is het theater, straattheater. Dat is ik op Sneuwen. Dat wordt verzorgd door Sjouke Bosma. En ja, er zijn heel soort dingen te gebeuren. In gezelligheid in Lemmer. Nou, misschien kan daar Juwert of wel eventjes heen. Het waren het al die hebben gehad. Nou, het is nou weer even tijd voor wat humor.
1: Grapje voor de sfeer, voor de sfeer.
2: Op school zegt Greetje, ik heeft geen balpen, juffrouw. Zegt de onderwijzeres, dat is fout, Greetje. Het is, ik heb geen balpen. Jij hebt geen balpen. Hij heeft geen balpen. Wij hebben geen balpen. Jullie hebben geen balpen. En zij hebben geen balpen. Nou, zegt Greetje, wat een rare schooljuffrouw. Niemand heeft er hier een balpen.

Ja, vorige keer weer dit de turboschuif van Suzanne en Freek. De batterij. En Jan, dat die krekken Freek bekendmaken dat er ziek weer. En dat Suzanne in verwachting is. Dat bericht kwam na het uitbrengen van deze plaat. De batterij is weer opgeladen. Nou, misschien met de batterij is ik wel opladen. Maar ze rieden net op een batterij. De motor wordt net om. De reven terug een batterij. Dat zijn klassieke voertuigen. En die staan centraal tijdens Vroom in Jouweren. Dat is Jouweren van 12 tot en met 4 woorden. Met al je rare auto's, vrachtauto's, motors, brommers, trekkers. En er is live muziek en er zijn gezellige merken. En dan wil ik nog een rondrit houden terug brommers start om jou te zien. Dat is verzameling bij de McDonald's, bij de Jouweren. Dat is straks dus. En de rit die is ongeveer 54 kilometer naar Jouweren in de Midstrut en aan de

brommers parkeren voor het Redde Vroom nieuw stijl evenement. Ik is er een rondrit voor oldtimers. Daarvoor verzamel ik om jou het zien met dan bij het Haske om de Vegelingswijn nummer 20 in de jaren. En dan vertrekken ze om 10 uur en dan komen ze later komen ze weer in het centrum van Jouweren. Nou, de eerste turbeschuif die hier op Ruis van weer lanceert, weer van Naomi Stern. En Naomi Stern is jongeres uit Limburg. Ze heeft onlangs, het zit nog op het Duitse AHD, het wees in immer wieder zondag, maar daar had ze nog net jong, maar daar zitten ze in een soort pool. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Arne van den Berg, die weet er van meer van. Misschien vertelt hij daar vanmiddag wel wat over. Maar ik liep wie als esmaal gevoel. Dat weer de eerste turboschijf in 2021.

wat u deerendwoordig van dat nummer, een Fries nummer van Jantine. En Do bist echt alles voor mij. En dat hij dus een Fries nummer, ik een oude turboschijf. Ja, deze gezellige stuntemon zit in het teken van oude turboschijf van Auronde 4-6-4. 4-4, ja. 4-4, dat doen we nou turboschijf. Even een agendapuntje, dat is morgen trouwens, 14 juni in de Hobbe van Baardkerken. Dan organiseert popcoor Hege Hakken, die organiseert een heerlijke Sunday afternoon concert. In die Hobbe van Baardkerken in de Jouweren. En dat koor bestuurt het vuur door de vrouwen uit Heeg en omjouwing. En ze zongen al meer dan 10 hier vrouwen stemmige. Hedendaagse popnummers. Hege Hakken stiert onder leiding van dirigente Akke Bosma. En wordt op piano begeleid door Peter van der Zwagen in Auronde Jeren. Door het koor onder woorden mij. Onder het Frisian Proms. Frisian Proms in Lauwert. En treden daar ik op bij koorfestivals in Concert in de regio. Kaarten die binnen voor dit concert te bestellen via de, ja, dat is www.shopikbenaanwezig.nl/tickets/evenements/Sunday afternoon concert. En voor het goeie, de rest weet ik mijn agendapuntje van de Grutte Frieske Marten. Dat is een digitale nice site. Op het internet, nou in 2022, dat weer de 15e turboschijf, dat weer een, ja, de propjes uit de Volendam. En dat weer een alweer Tamara Tal, maar een stukje wel wat nichten, maar koor. Dus het is eigenlijk een familiegroep. En ze hebben al het nummer van BZN, hij heeft het tondertiet opgenomen. If I say the words. If I

Stem Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter Regio, Eftegroen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half oeren.

Dat wie een dubbele cappuccino. Twee turboschijven van nou rond de 4-4. En dat die Stefanie. Zij het twee keer een plaathand als turboschijf. Hartslag uit 2023. En Nietje uit 2024. Mijn nummer 1. En ja, Stefanie, dat is een Oostenrijks-Nederlandse jongeres. Zij is geboren in Oostenrijk. En ja, ze heeft ik wel maar Jan Smit het station. Toen Jan Smit, of weet nou Jantje Smit, die zoende toen ik een soort in Duitsland. En de Hesse-Sitterer had ik wel nummer zo genoemd. En ja, ze ging toen de tijd onder de naam Sarah Stefanie. Daar bracht ze de hits uit in Oostenrijk. En in 2019 verhuisde ze naar Nederland, waar ze na je carrière Nederlandstalige muziek is begonnen. Nou, en begin dit jaar toen we ze in The Voice of Holland, die ik weer begonnen is. En ja, daar is na een paar rondes is ze daaruit raken. Nou, dat is weer de dubbele cappuccino van Stefanie. Een eeuwige sneeuwen, de 20e. Dat is een dag van Vaderdag. Iedereen lang waar. Ieder Equaterrein, dan is er een Amsterdamse dui. Dat wordt georganiseerd door de Vereniging van Volksvermaken in Langwaar. En die had zijn eerlijks terugkerend evenement in Langwaar. De Amsterdamse dui, het centrum van Langwaar, wordt een veriendui omtoverd tot een bruisend Amsterdam. En er is een gevarieerd programma voor jong en oud. En ja, wat kan je maar zo al verwachten? Nou, de grootste hoofdmoot, dat is een gezellige merken. Er is kofferbakverkeer, kinderrommelmerk, entertainment voor het hele gezin. En was ik graag mooi doen om een kofferbakverkeer of een crème huur op de markt. Neem dan even Vereniging van Volksvermaken in Langwaard, daar even contact op nemen. Nou, daar zat even Google in buiten, want ik heb je net een telefoonnummer of een screwadres. Nee, wat ik wel weet, dat is dat het dan van 10 tot 4 is. En dat is nijwekens nu, de 20e juni. Belgische jongeresten die ik wel eens even een turboschijf handshuis onder horen. Deze van Dane Winner. En dat nummer is getiteld Miss You Most. Ik weet trouwens de zondje daar.

0: De muziek die Sto Jerre worst. Alle dagen op Radio Spannenburg.
1: Hoi, beste luisteraars. Mijn naam is Rieneke. En dit is de single Jo, het is ding die. Op

0: Ja, dat is weer redelijk vernomen dat weer de 21ste Turbo-schijf in 2022. Juwert is die dag. Misschien is het vandaag wel Juwert is die dag. Dus Juwert binnen visserijdagen in de Lemmerman Nijweek gesneuwen. De 20ste, dan is er van 1 tot en met zo'n uur. Is er ook weer een simmermerk in de Lemmer. Ja, de simmer, want we zitten in een meteorologische simmer. En 20 juni, dan begint eigenlijk de astronomische simmer. Ja, dat is de 20ste op de 21ste. Nou ja, Juwert heb ik geen contact met Jan Lolke, was goed, die wel in vrede. Want die weet het wel wanneer eigenlijk de echte simmer begint. Nou, dat mooi waar is. En de temperaturen binnen rond de 20 graden. Nou, dan is het van mij eerst al simmer.
1: Grapje voor de sfeer, voor de sfeer.
2: Het kleinste jongetje van de klas steekt de vinger op en vraagt juffrouw, mag ik even naar de wc? De juf bekijkt de dreumers en vraagt, kun je dat alleen? Het jongetje knikt. Nou goed, je bent een grote jongen, ga maar. 3 minuten later komt hij terug, van boven tot onder, helemaal zeiknat. Zegt de juffrouw boos, zie je wel dat je het nog niet alleen kunt? Nou, zegt het jongetje huilderig, ja maar juf, ik kon het wel alleen, maar de bovenmeester moest ook en die zag mij niet staan.

0: Ja, dat weer de Soyuz Sanders, de turboschijf en dat weer. Turkey the Birds, dat heette de formatie in Stonewall Creek. En dat weer in 2004 worden we dat een turboschijf hier op Reis van den Burg. Nou, en ze hebben tak om bijna het zien of het zien om het bekend maatje van de Nijturboschijf. Ja, dat dat stiet er deze sneeuw en ik in de planning om een Nijturboschijf bekend te maken. En dat is een dame, ze komt uit België. Ja, we werden hier in België wij. En haar artiestennaam is Laura Lien en ze is geboren als Sabrina Tak. Op 18 juni 1976 in de Belgische Ardooi. Ja, ze groeide op in de muzikale familie, ontwikkelde al op jonge leeftijd de liefde voor de Nederlandstalige muziek. En ze, na een opleiding van schoonheidsverzorging, volgde lessen aan de showbiz-kwallen in Oostende. Jarenlang trok ze onder haar eigen namen, maar Grutte Trobraak kwam in 2005 met het liedje Je hebt hem duizendmaal belogen. Van mij heb ik het niet meer gelezen. Nou, ze heeft nou weer een nieuwe plaat maken. En dat is Met gesloten ogen. Dat is voor de komende 12 weken de turboschijf hier op Radio Spannenburg.
1: Radio Spannenburg.
2: Ja, herken ik met gesloten ogen.
0: Laura Lien is de turbo.

gaan even de turboschijfje op ruis voor de komende 2 weken. De Nije en dat weer Laura Lien, mooi, met gesloten ogen. Daar, zij herkent die, mooi, gesloten ogen. Ja, nou, Nijs van Tsienoeren zit eraan te komen. Als ik zou op een klokje. Nou, dan gaan we op naar Nijs van Tsienoeren, mooi. En al de turboschijf uit... 2024, vorig jaar, en dat is de 113 jaar, en dat is Psycho, maar het nummer Open Your Heart, dat nooit.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 10 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: mooi turbeschuim weer uit 2023 van Ducrot. Maar je hebt geen Ducrot, zou ik het eigenlijk zeggen.
1: Dit is de gezellige snuntemoon, mij Anne de Jong.
2: Goedemorgen.
3: Hoi.
2: Goedemorgen.
3: Koffie.
4: Het is best genoeg.
0: Ja, luisteraar, welkom bij de gezellige snuitenmoon deel 12 deze 13 juni van het jaar 2026. Het is wat een speciale uitzending van de gezellige snuitenmoon, geen ijsbericht. Nee, het is een vakantie-uitzending, editie. We draaien een soort oude turbeschuiven, tenminste niet eerst horen we het nog een peer. Straks hebben we de plaats in zijn verhaal van Bart van Leeuwen. En dan hebben we nog drie Duitse platen. Daar ben ik altijd turbo schrijven. En vier nummers uit de top 100 van Jongetje 26. We sluiten de top 100 van Jongetje 26. Sluiten we al met de nummers 1 en 2, 3. Vier, die komen voorbij. En ja, geen waarbericht hebben van Jan Lokerde. Want het programma is al van tevoren opgenomen. En ja, dan kunnen we net het waar terug stellen. In 2024 maken de Reiziger, dat is een groep hier uit Rieswaai, een cd met al je nummers erop. Maar die cd die heet dan ook het Zuid-Holle biedt. We wisten het altijd weer beter en daar zit ik een nummer op. En dat hebben we toen de tijd in april 2024 bombardeerd als turboschijven. Dat heette
1: Radio Spannenburg.
5: Van een turvenboer.
6: Van Reiziger is de turboschijf.
0: Ja. Nou ja. De turfstekkers 3M.

Stem ergens al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock'n'roll. Sneum om 1 uur.

0: Innewalda en Sybrand Pachathurs, een hoekje van mijn hart. En dat die vorige hier in de jest weer dat ik een turbo schijf.
1: Trapje voor de sfeer, voor de sfeer.
2: Een man kan maar geen vriendin krijgen. Verdrietig verlaat hij weer de kroeg. De volgende dag gaat hij vol goede moed weer de kroeg in. De ene na de andere kerel versiert de mooiste vrouwen en weer lukt het hem niet. Nieuwsgierig vraagt hij aan een van de gelukkigen, hoe doe je dat nou? Nou, zegt de man, heel eenvoudig, je gooit argeloos je sleutels op de bar met de sleutelhanger van een Porsche en de vrouwen vallen vanzelf voor je. De volgende dag probeert de man het uit. Hij gooit zijn sleutelbos met Porsche sleutelhanger op de bar en weer geen succes. Op een gegeven moment ziet hij zijn tipgever binnenkomen en vraagt hem waarom het hem niet lukt. Nou, zegt de man, als je volgende keer je sleutels op de bar gooit, moet je misschien wel eerst even je bromfietshelm afzetten.

0: Dat is Salina Gomez, zeer op Ruis Spannenburg en zij weer 800 turboschijf. En wij kennen het net op Nijdwan. Ja, Salina Gomez is eigenlijk een intrigerende Fries, want zij is adapteerd uit meer Indonesië. En ja, ze spreekt de perfecte Fries. En Onno van den Berg, de man van country folk rock and roll, die had haar al een keer aan de telefoon hand en haar het hemd van het leven vregen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is bijna 20 jaar geleden. Ik had nog lang haar en hoefde me nergens druk over te maken.

Ik was nog net geen man, maar zeker ook geen jongen. Zij was 17 en duidelijk geen meisje meer. Ach, het was die mooie zomer in Noord-Michigan. Prachtig. We spetterden een beetje in het meer, zaten wat te praten bij het kampvuur, of we zongen onze favoriete liedjes. Het zijn die kleine dingen die het leven zo mooi maken. Zo zal ik bijvoorbeeld nooit vergeten hoe het maanlicht 's nachts op haar haar scheen. In die tijd had je nog geen internet. In plaats daarvan hadden we alle tijd om dingen uit te proberen. We rookten wat, we dronken whisky en we vreeën bij het meer, terwijl we ons favoriete liedje op hadden staan. Aan morgen hoefden we niet te denken. Als ik nu mijn ogen dicht doe, zie ik nog hoe we vissen vingen en keken hoe de golven van de rotsen rolden. Het meisje van toen heeft voor altijd een plekje in mijn hart. We dachten dat die zomer nooit voorbij zou gaan, maar toen brak dat vreemde moment aan. Het werd herfst. En dat betekende het einde. Het einde van de zomer. En ook het einde van onze liefde. En heel soms hoor ik ons favoriete liedje van toen nog wel eens. En begin ik mee te zingen zoals ik dat toen een hele lange zomer deed met jou. En dan denk ik, oh man, ik zou dat meisje van toen toch zo graag nog eens terug willen zien.

Hier een bijdrage van Bart van Leeuwen, de plaat en zijn verhaal. Dat hij kan weeren hier voor Radio Spannenburg. Het is gezellig gesnund om een Kid Rock 2008 en al summer lang. Ja, en hoe wie hem bent, altijd naar de plaat en zijn verhaal om een, het waarbericht te krijgen van Jan Lolken. Maar dat ja, kan ook net terug in, omdat dit programma van tevoren is opgenomen in verband met vakantie. Nou, verder we naar de trui Duitse platen te gaan, hebben we hier nog een andere turbeschuiving 2024 van Griet Wiersma en de Scootjeskipper. En ja, na het uitbrengen van deze platen waar Griet ziek toen, we hebben haar buikkanker geconstateerd. Ze is nu weer genezen, ze had haar eerste optreden van hand. Inmiddels is haar geluidsman en man, ik overleden dat we hier volgens mij vorig jaar november, maar ze zet de kapper weer voor. Hier hebben we nog een turboschijf van Griet Wiersma.

0: Ja, dat vinden de traaie Duitse platen van die... of traaie Duitse platen als turbo-schijfzijde. En dat die Helene Visser met 0 of 100%. Kwam uit 2021, Nancy zo weer de zegde turbo-schijf, maar wie er hallo. En we begonnen dit traaie allemaal Denise Blom. Zij weer de 56e turbo-schijf, maar jongel, wild en vrij. Nou, zo ben we daar komen om... Ja, de laatste vier nummers van de top 100 van Njochentje Sois en Santig. Vorige week ben we eindigen bij nummer 5. En ja, de resteert u is nog de laatste vier te draaien. En we beginnen nu met nummer
1: 4.
0: En dat is Mon Amour van BZN.

best verkochte plaat van Jontje, Soyze, Sontag, Abba en The Dancing Queen. En de tweede weer, Tafaris, My Heaven Must Be Missing an Angel. En Nazareth, My Love Hurts op Trajan Bon. Deze tijd, mijn monnemoer op nummer op jou. Dit weer te werden gezellig is te morgen. Hopelijk dat na een weekend. En ik heb nog een oude turboschijf uit 2023. Dat is de Volker Roses en Cliff van Marren. Goed weekend. Hoi.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overhoeren.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag. Veel bewolkt vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het Spannenburg Nijsweekijn, met Ronald van der Pol.
2: Goedemorgen, welkom bij het Spannenburg Nijsweekijn van deze sneun 13 juni. De komende 12 uren breng ik die Nijs en heftige groen uit de Frieske Marren. Wat onderwerpen van deze uitsturing binnen, dat juist dadelijks. Want het is eerst tijd van muziek, dit binnen de Eurythmics. Sweet dreams are made of these.

0: 6 minuten rolven. Dit is het Spannenburg Nijsweekend.
1: Nijs, Waar en Eftegroen. Dit is het Spannenburg Nijsweekend. Bij Ronald van der Pol.
0: Bij de komende 12 uren Nijs en Eftegroen op Dien Radio. Wat bart er op het moment dat er wat misgiet op het wetter? Ja, dat komt van zelfs de wetterpolitie in actie, maar er binnen ek orenhelpverleners instanties. Zoals professionele wettersportondernemers die het op lokaal niveau help bieden. Om deze beter mij in orgeerwerkje te litten, verenigen verskate ondernemers haar nou in de stichting 112 Water. Wat dat krijgt inhoort, dat eerst dadelijks. Is dit oeren omtinken voor alle dwarpsfeesten in de regio en het programma van de visserijdagen op de Lemmer. Het waardebij is wisselvallig. De binnen wolken, de binnen buien en er is Sanon dan ook nog een beetje zinnen. Dadelijk om Jelwe Tolven, dan krijgt de details weer weinig van uw zwaarman Jan Lokke van Ommen. Maar eerst de plannen voor een nieuwe zware hoogspanningsverbinding die het Dielstrocht de Friese Marren giet. Dat we met een soort belangstelling volgen. Bij een drok bezochte inringjoen in Haskoane kamen tongetjes aan 1200 inwoners, groeneigeners en ondernemers op de presentatie van netbeheerder Tennet. Werd hij in een begrip toont van de noodzaak van de 380 kilovolt-verbinding, is de oor benauwd van skeer onder natuur. Doch sjocht projectleider Alexander Visser van Tennet tevreden waarom op de geerkomsten.
2: Mensen maken zich toch wel zorgen, ook over de aankomende periode van onzekerheid. Het duurt even voordat we weten waar de masten echt gaan komen. Ja, en tot die tijd is het toch wel onzeker. En we hopen toch wel, wanneer we dat wel weten, hier opnieuw te komen, mensen opnieuw te spreken, zodat ze wel die duidelijkheid kunnen bieden.
3: En wanneer weten de mensen hier daadwerkelijk wat meer? Hoe gaat het verder?
2: Ja, medio volgend jaar hopen we te weten waar de masten komen. Dan gaan we eerst in gesprek met grondeigenaren. Zodra we dat echt definitief weten, dan gaan we ook met de bredere gemeenschap in gesprek. En dat zal waarschijnlijk eind volgend jaar zijn, begin 2028.
3: Ja. En dan nog een vraag natuurlijk, hoe urgent is dit? Is het echt nodig?
2: Ja, dat is natuurlijk een terechte vraag. Er is heel veel nestcongestie op dit moment. Hè. Dat is betrokken ook met regionaal. Er kan geen energie kwijt, maar er kan ook geen energie in. Dit project is echt voor de grote problematiek in de toekomst. Dus echt die hele grote energietransport van de Noordzee naar de rest. Maar ook de opwaardering van de 22 kV. De huidige verbinding die hier in het landschap staat, die voldoet niet meer. Nou, we zien dat die problemen erger worden in 2035. Dus dan willen we echt klaar zijn met deze verbinding.
0: Een van de plakken der te zwagen het grootste binnen is de Rotstergaaster Wal. In dit alwikselende natuurgebied met veengroen, zon, klei en pollen groeien zeldzame wasplanten. Daar binnen poddenstwon die het landelijk uniek binnen. Vrijwilliger Jan van der Heijden is dan echt net te spreken over de plan.
4: Ja, ik zie ook krijg dat het echt de was erin rent. Wat voor het wasplatenreservaat funest is. Wat dat gebeurt, dan is dat vernietigen, dan is dat fut.
3: En hoe bijzonder is het gebied?
4: Het is op Nederlands gebied het grootste wasplatengebied van Nederland. En zelf in Noordwest-Europa is het een uniek gebied. Dus dat soort voor het nageslacht vernietigen op deze manier.
3: En hij heeft het idee dat hij nog wat ontdwaan is? Het is nog net definitief natuurlijk.
4: Het is net definitief, maar ze hebben een schoolruimte, had ik begrepen, van 250 meter. En daar leidt, naast het gebied leidt een stuk gasland, dat is ik van staatsbosbeheer. Dat leidt op 3 of 400 meter. Als ze dat broeken zoen daarvoor, en dat is ik dus voorstel, dan is het oplost.
0: Tennet verwacht het pas tak om hier de correcte locaties van de meesten onwiezen te kennen. Dan je Tennet als eerste in peteer met groeneigeners. Als dat definitief is, wordt het project breder in de Minskeer gebracht. Tennet verwachtte dat dit eind 2022 of begin 2028 wezen zal. De bouw die steert plant vanaf 2030, maar als doel om de verbinding om nabij 2034 operationeel te hebben. De komende tijd worden alle inzien en zienswijzen beoordelen door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Volkshuisvesting en Rondelijke Ordening. Begin 2022 wordt een definitieve vakkeursroute verwachten.

0: Promises van Calvin Harris en Sam Smith op Radio Spannenburg. De Variëtes. Hold the line van Toto. Wat bart er op het moment dat er wat misgaat op het wetter? Nou, daar komt vanzelfs de wetterpolitie en orenhelpverdieningsinstanties in actie. Maar er binnen ook professionele wettersportondernemers op lokaal niveau die het help bieden. Dat binnen zogenaamde PWO's. Ze binnen vaak heel goud plak en helpen daarmee de veiligheidsregio. Dat dienen ze op haar cels, maar een tal van deze vrijwillige helpverdieners die hebben nou haar verdienen in de stichting 112 Water. Richard Veldman is wettersportondernemer in Snits, die had een PWO, Sonny Lien opgejochten. En Veldman die vertelt nou over de organisatie en het gearworkingsverbond van de stichting 112 Water.
1: Het is een publiek-private samenwerking, zoals je dat dan noemt. He, waarbij bij incidenten op het water, prio 1 incidenten noemen we dan, dus levensbedreigende situaties, de brandweer gealarmeerd wordt en ook wij meegealarmeerd worden en ter assistentie van de brandweer het water opgaan.
2: Dus je bent eigenlijk de eerste die te plakken bent?
1: Niet altijd, maar vaak wel, ja. Ja. Kijk, we hebben de boot natuurlijk al in het water liggen. We zijn bij de boot, we kennen de omgeving heel erg goed. En ja, we zijn over het algemeen erg snel. Ja, dat klopt, ja.
2: En nou komt er een uitbreiding. Waarom is dat nodig?
1: Ja, uitbreiding. Het is meer een samenwerkingsovereenkomst die we hebben gesloten. Waarin we dus ook bepaalde kwaliteitszaken vastleggen. Dus wat je eigenlijk doet is met verschillende partijen afspraken maken. Van jongens, zo doen we het. Ja, we gaan met kwalitatief materiaal gaan we op pad. We gaan met opleidingen aan de slag. We doen trainingen. Dat is eigenlijk wat je afspreekt.
2: En daar zit dan een professionaliseringsslag achter. Wat wil je hem daarmee bereiken?
1: Ja, de bedoeling is van de professionaliseringsslag is dat wij zeg maar de hulp die wij willen bieden aan een ieder die op het water hulp nodig heeft, in welke vorm dan ook, zo goed, zo snel, maar ook zeker zo veilig en professioneel mogelijk gebeurt. En dat leg je vast in de samenwerkingsovereenkomst.
2: Welke partijen ben je daarbij belutsen momenteel?
1: Ja, op dit moment hebben de partijen die de handtekening hebben gezet, dat is PWO Elahuizen, dus onze post Elahuizen, stekelbaasje is dat. Dan hebben we reddingsboot Heeg. Die heeft zich aangesloten. En PWO Drachten in de vorm van de reddingsbrigade Drachten.
2: Ja. En als ik nou als wetterspotter op het wetter ben, wat kan

0: Jim dan van mij bezitten als ik een probleem ha, of er is gevaar?
1: Ja, dat hangt een beetje vanaf wat het is. Want je stelt de vraag inderdaad heel goed. Je hebt een probleem of is er inderdaad een gevaar? In het geval van gevaar, in het geval van levensgevaar, moet je eigenlijk net zoals op het land 112 bellen. Brandweer wordt gealarmeerd, wij worden gealarmeerd en we zorgen er met z'n allen voor dat je zo snel mogelijk geholpen en gered wordt. Maar ook zeker op het moment als je of vast ligt met je boot of motorpech hebt of andere ongemakken, mag je ons altijd bellen en dan proberen we zo goed mogelijk te helpen.
0: Nou is dit een stichting die het opbouwt is van uw private partijen. We hadden er toch gewoon de brandweer en de politie en de ambulance voor.
1: Ja, tot een bepaalde hoogte. He, kijk, op het moment als jij met autopech staat op de snelweg, word je ook niet door de brandweer of door de politie van de snelweg afgesleept. En dat is op het water eigenlijk niet heel veel anders. He, dus op het moment als er een levensbedreigende situatie is, he, dan zijn er inderdaad ontzettend veel goede diensten hier op het water, zoals brandweer, politie, Rijkswaterstaat, provincie, he, die het te hulp kunnen schieten en die dat op een hele goede manier doen. Maar op het moment als die situatie voorbij is, dus het levensbedreigende is eraf, ja, dan zul je toch ergens naartoe gesleept moeten worden. En dat is ook een van de taken die wij doen.
2: Arno Bos is mei-eigenaar van Jachtwerf Heeg en ik al een aantal jaren belussen bij de PWO van Heeg. Bos, hoe het belang van het professioneel watersportondernemers verbonden.
3: Ik vind het belangrijk dat we dat gezamenlijk doen. Dat we met één mond naar de overheid, maar ook naar slachtoffers kunnen praten als Stichting 112.
0: Ja, waarom is dat nodig?
3: Als kleine organisatie heb je gewoon minder invloed en minder draagkracht, denk ik, om met de partners van brandweer, politie, provincie, gemeente te praten. En als wij met al die locaties gezamenlijk het woord voeren, dan denk ik dat we beter resultaat boeken.
0: Ja, is die schaalvergrutting dan echt nodig om meer een voet te maken richting de oerhiet en zo?
3: Ja, dat denk ik wel. Dat is, ik denk dat dat goed is. En waar dat ook goed voor is, is dat wij gezamenlijk gaan trainen. Gezamenlijk inkopen kunnen doen. En daardoor ook een beetje op de kosten kunnen gaan letten gezamenlijk. Misschien brandstofafspraken maken of zwemvesten inkopen. Als ik dat in mijn eentje moet doen, dan is dat duurder als dat we dat gezamenlijk doen.
0: Wat zijn reacties van mensen als je op het water binnen in actie?
3: Als wij hard varen waar het niet mag, dan heb je boze mensen. Als je op de terugweg die mensen aanspreekt en uitlegt wat je gedaan hebt, onderweg naar een reanimatie of mensen te water, kans op verdrinking, dan is er eigenlijk geen probleem. Maar er moet eigenlijk altijd uitleg gegeven worden achteraf. Want ja, mensen steken wel eens een middelvinger op of gebalde vuisten. En dat begrijp ik ook wel. Maar wij zijn op weg naar levensreddend werk.
2: Arno Bos, watersportondernemer in Heeg. Naast de locaties in Heeg en Snits binnen NOEC, Sielskwal het stekelbaas in Elahuzen en de reddingsbrigade van Drachten aansluiten bij Stichting 112 Water. Dadelijk zit Waberjocht mij Jan Lolke van Ommen, de keister van Jan van Tolven. Eerst is dit muziek van George Harrison, Got My Mind Set on You. Hey.

0: Fiskebar en de Ierseme Fiskers van Marius en de Muzikanten. Bij mij is het oorlogminuut naar Jelwer Tolven. Dat betje dat het hier het worden is van het Waberjocht. Want de simmer waarom komt naar je wieken dat jest van Jan Loke van Ommen.
1: Oorlogen wieken wie een wieken waarbij we echt wel een oorwaartype in hebben. We gingen even nu een oorvaatje tapen. En het wie vaak tongerbuien. De wind die wie er vaak fanatiek bij. Huddewien. Windstjetten. Ja, het wie een heel oorwaartype dan dat we... Nou ja, vorige week wie het natuurlijk ik wil net zo geweldig meer. Maar ja, het is een heel oorwaartype dan dat we wend binnen in de simmer. En ja, komt die simmer dan? Ik weet waarom. Nou ja, daar hebben we eigenlijk best wel eens een positief antwoord op Jan dit keer. Het liek het dat het echt wel beter wordt. Toch al hier we dat dit weekend ik al verwachten met de kaarten. Wie toch weer even iets oors uitpakt. En dat komt omdat het hege drukke gebied toch... Ja, iets zuidelijker kwam te lezen dan dat de voorzissing wie. Laten we eerst eens even naar de actualiteit gaan. Op dit moment, ja, op volle plak, minus provincie, toch ik weer, ja, toch wel weer wat wisselvalliger. Ja, als we dan zeggen, nou, dan binnen op de meeste plakken, het is de temperatuur rond een graad of 13. Misschien 14 in het kust- en watergebied, maar zelfs nu liggen ze het noosje grotendeels op zo'n 13 of 14 graden. Er wordt een matige tot aan zee vrij krachtige westenwind, krijgt 4 rond 5. Van de middag dan kennen er nog een enkele bui voorkomen, maar het liek het op volle plakken toch droeg te bloeien. Daarbij is het wisselend bewolkt, maar vooral ja, toch in het... Via de Noord-Zuiden staat ook geregeld de zinnen dus bij. Hoe meer je naar het kust- en watergebied daar komen, hoe minder zinnen. Bij matige tot aan zeekrachtige wind uit het westen wordt het op volle plakken zo'n 16 of zo'n graden vermidden. Jong en vannacht ja, is het wisselend wolk met een enkele bui. En ik denk dat buis de grootste buikans van Nederland is. Maar ja, binnen echt enkele buien. Het is geen dikke ruiner. Morgen dan. Morgen waait er een frisse wind uit het westen tot noordwesten. Het is wisselend bewolkt, maar kans op een enkele bui. Maar volle vaker is het droeg. En iedereen van de midden in de juntie neemt de bui kans nog verder uit. Het wordt zo'n 16 graden in het kust- en watergebied tot zo'n 18 graden via de provincie. Dan Menje. Bloed het op 4 uur de meeste plakken droeg, maar een mix van wolken en zinnen. De wind is zwak tot matig en waait uit het noordwesten. Maar deze windrichting wordt nog altijd relatief frisse lucht aan 4 vanuit de Noordzee, of oer de Noordzee. En het wordt zo'n 16 graden in het kust- en watergebied tot zo'n 18 of 19 graden vinden de provincie. De hoogste maxima binnen ik in het eerstelijke pad van uw provincie. Ja, en dan wordt het warm en zinnig. En dan komt er echt simmerwaar aan. Van Oud-Tiesje wordt het overwegend zinnig simmerwaar, maar oprinnende temperaturen. Op Tiesje nog zo'n 20 rond 22 graden muus. Wens je dan al zo'n 22 rond 25 graden. En van Oud-Tonsje, ja, dan wordt het op grote schaal simmerswarm. Maar volal temperaturen die tussen de 24 en 30 graden liggen. En er is zelfs een kans dat het kwik in de rin van volgend weekend oprint naar zo'n oer de 30 graden hinnen. En dan kan het samen dus 31 of 32 graden worden. Misschien in het eerste kapat nog een graadje meer. Al is het dan, ik weet kans op een lokale tongerbui. Maar toch, het is nog 4 foot. Maar als het nou liekt, dan wordt het echt heat in de rin van volgend weekend. Maar van nou wens je, rint die temperatuur op. Dan geven we echt nou, op en top simmerwater. Ja, en dan is het gewoon zwitter weer. En dat kunnen we ons nou nog net voorstellen. Rond naar wieken.
0: Dadelijk zien het Spannenburg Nice Weekend is het tijd voor de evenementen. Maar omdenken voor het dwarpsfeest in Bantege, Haskewanne en het Wotzijne Weekend. En vierders de Lemste Fiskerijdagen.
2: Stem ekkers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek. Jestien Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

Can't Get You Out of My Head. Muziek van Kylie Minogue op Radio Spannenburg. En van je dus Set Me Free van Jackie Gray. Steven van de evenementen beginnen we met de dwarpsfeesten. In Bantege is er gejoerd een playbackshow. Deelnemers die maten de Frieske noemersjongen. En er binnen ek alle uit inrinnende acts. Nou, horen verzwaren DJ Massa de rode muziek in een feesttinten. De feestwieken die we het morgen afsluiten met een tintchangst. Een fietsoptocht voor Ben en een familiedij. Terug naar het dwarpsfeest van Haskewanne. Van de midi is er een meerkamp en van jonge beziekers is er een ballonvouwer aanwezig. Van de joen een optreden van coverband Lead in de feesttinten. En morgen is er een tintchangst, muzikaal begeleid door muziekkwarps Excelsior. Dan het woord zijn de weekend. Van de midi om jouw vertwaan is er een suiskamp van deelnemers van Tolvier en Orde. Joen om Jochen Oeren treedt de band PPM op. En Moon begint met een tjerkechangst om over Oeren. Daarna volgt een bingo om jouw vertwaan. En het weekend wordt afsletten met een matinee van Berthe Sipma van jouw vjouweren Orde. Terug naar de Lemste Visserijdagen. Joert kinst de sleeboot niet naar binnen haar, de Sjem. Daarnaast treden het Shantikoor de Heerdammers en oorartiesten op. Muziekers kennen een outletmerk beziekje. Er is strittheater en er is live muziek op het terrassen. Monst ziet het programma Ik weer in het teken van muziek in het centrum. Er is een keepsnij. En het volslijne programma kist je in op de Facebookside van de Lemste Visserijdagen. De leerlingen van theater en musicals Kwallen Los die brengen dit weekend de musical Le Monstre, Stilte voor de Storm, op de planken in de Hege Vonden op een Lemmer. De voorstelling die speelt hem al in Parijs in 1910, dat het voelen Rijn en Oestremingen zwaartje van onrest. Tagelijk gingen geruchten om hoe een monster dat door de ster dwalen zou. Het verhaal draait om angst, wierheid en menselijkes. De première die vindt jong plak om 7:30. Morgen is de voorstelling om 3 uur. Kaarten binnen te krijgen via tolhoeks.nl. Joet in de midstritten op de Jouwer, de tweede editie van Vroom, nieuw stijl. Het evenement dat zit in het rand van klassieke wijn en is vergeest toegankelijk voor zowel deelnemers als beziekers. Bij het evenement binnen oldtimers, vrachtwijnen, motoren, bomers en trekkers te sjem. En daarnaast is er een merk en ek live muziek. Badmeester Kijpen, het paviljoenrestaurant. Anders letten we maar in Balk, die organiseert het morgen weer een nieuwe editie van de Lazy Sunday Afternoon. Om 3 uur verzwagen troubadour Henk Kuiper een optreden. Hij brengt muziek uit verschillende genres, die als blues, folk, country en pop. Daarbij komen noemers van artiesten als Bob Dylan, Neil Young, Johnny Cash en Cat Stevens voorbij. En popcore Hege Hakken uit Heeg verzwaagt het morgen een Sunday Afternoon concert in de hobben van Baardzerk op de Jouwe. Het koor dat besteedt uit 24 vrouwen, uit Hegen omkrieten en zongt al meer als 10 hier vjouwenstimmige, joedijstige popmuziek. De muzikale leading is in hand van dirigent Akke Bosma. Pianobegeleiding wordt verzwaagd door Peter van der Zwaag. Het concert dat begint om 11:30 en kaarten binnen te krijgen via een linkje op de Facebookside Hege Hakken. Dadelijks het nijs in het kwart. Eerst is dit muziek van UB40, Here I Am.

Come and Take Me maakt het 10 minuten vertolven. Kruis van mij het nijs in het kwart. Op het stuit binnen nepagenten actief op de jouwe. Daarvoor waren scoren het burgernet. Ze vregen je onder oren om jild, sieraden of een bankpas bij haar in bewaar te jaan. Of om ruten en dwarren te sluiten in verbond met vertochte personen. De politie roept op dit absoluut net te dwan en 112 te bellen als ze die benaderen je. Burgernet had jij deze week ook al een waarschuwing verspreid van de onwijzerheid van nepagenten in Balk, Langwaar en Heeg. Bij een onreding tussen een fietser en een voortganger waar ze de moon op de heide in Sint-Niek, is een voortganger om de holle verwoenen rekken. Na controle trof de ambulance die blikte dat de voortganger net naar het ziekenhuis hoefde. Nevens correspondent had de squalben op de fietsingegevens efterlitten en praatte met de belutsenden oor dat er gauw trog fietsen naar squallen. En de nije zwaanmascotte van Langwaar had een namme. Pieter de Zwaan. Dat waard Orgoene Wiekaan bekendmaken op de eerste editie van de 8 van Langwaar. De namme kwam naar varen uit alle instuwingen van dwarpsbewenners. Opvallend is dat een soort mensen dezelfde namme instuurden. Pieter de Zwaan verwiest naar de bekende zwaan die het jertijds in en om het dwarp libben en bij een soort inwenners nog altijd een ontdenken is. Nevens de verhalen waard Pieter als piekje voen en Grutbrocht droog Dirk en Jansje Hepkema uit Dieken. Net sinds teende een verlamme vjuk groeide er uit ta een favoriete dwarpsfiguur. Met de namme krijgt de nieuwe mascotte dus net alleen nog een gezicht, maar ek een stukje geschiedenis mee. Dadelijks na het nijs van tolve uren ben ik bij de Everon, met het tweede deel van het Spannenburger Nijsweekend. Daarin zullen we het haar oude jeugdvogel die in haar richt. En waarom blik daarop? Wat er te beleven voelt, dat vertelt Jan Klein van de Vogelwacht Koude. En dadelijk zullen we de loft in met de nijste attractie van Sibrandis in Oudemadden. Die het eins Jondal net zo nij is. Hoe dat correct zit, blauw luster in uit Spannenburg Nijsweekend. Na het tolvoeren ben ik bij de Everon. Muziek, dit is Volumia en blijf bij mij.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. En de rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het Spannenburg Nijswiekijn, mijn Ronald van der Pol.
2: Welkom Ron, dit is het Spannenburg Nijswiekijn van sneun 13 juni. Dagelijks een weromblik op de jeugdvogeldij in Haarig. Wat er te belibien voel, dat jij naar de Stranglers, dit is Golden Brown.

0: Een vrolijk begin van het Wadoeren van het Spanburg Nijswiekama Gaatse Bosma, Skrot en Oort Metaal. Achter het Skermwei en de Moddering, op de jeugdvogelwachtdij bij Manege Haasterland in Harig, kwamen Ben Oorroene Wiekuin eeg in eeg te steen bij de natuur en de vogels. Jan Klein van de Vogelwachtkoudum vertelt wat er te beleving voel.
1: Nou, een soort informatie over alles wat leeft en vliegt en zwemt, om het samen te zeggen.
2: En bij waar werk je hem geer om dit te organiseren en hoe is die geerwerking ontstaan?
1: Dat is Geert vanuit het BFW. En die organiseert dan elke jaar ergens over zijn jeugdvogelwachtdij.
2: En wat is een beetje je doel bij deze jeugdvogelwachtdij?
1: Nou, vooral de band, bewust een maatje van wat leeft en vliegt. En iets over dan thuis achter de computer zitten.
2: En waarom vind je het zo wichtig om banden er bewust van te maken?
1: Nou, omdat de soort banden die komen niet meer buiten door, vinden we zelf tenminste. En dan proberen we zo vol mogelijk dat weer om ze kennis te maken met de natuur.
2: En hoe zorgen je hem dat de belangstelling van de jeugd voor de natuur en de bisten hem ontwikkelt, de laatste jaren?
1: Ja, bij u zit dat wel goed, want wij organiseren dan ik regelmatig weer een viswedstrijd en we gaan het Londen even terug. En dan organiseren we even een pionsysteem bij de kastjes langs, die hebben we dan ook in de vogelwacht. Bij de koolmeesjes en pimpelmeesjes en dat, wat al geleefd en dat. En dat vind ik eigenlijk altijd wel mooi om dat te bezien.
2: En wat zou een band zelfs doen kennen om de natuur of de bisten wat te helpen?
1: Het maatje van kastjes bijvoorbeeld, vetbol en om ze een beetje de wintertrot te helpen.
2: Wat hoop je hem dat band onthouden naar deze dag?
1: Nou, dat verbaast je hoor dat ze maar de verhalen bij thuis komen. Dat het bloed al een heel soort hing.
2: Wat hoop je hem dat hun nou echt het meest hing je bloed?
1: Ja, het luistert toe de vogels natuurlijk, maar het is, de natuur is zo breed. En dat is gewoon het meeste. Dat ze wat opsteken. Van al de verhaaltjes die hier houden worden.
2: Wat haal je hem uit alle jaren hier?
3: Nou, wij gaan beginnen bij de jagers en de hond. Daarna gaan we naar de oerenta. En daarna gaan we naar het zaklopenta. En toen moesten we een parcours doen. En toen mochten we wedstrijdjes doen. En daarna gaan we naar de dag- en nachtvlinders. En bij de dagvlinders dan moesten we daar zien. En hoe ze dan vangen. En bij de nachtvlinders gaan we in het hokje. Dan gaan we verder naar de water- en diertjes. Moesten we al die wetterdiertjes vinden. Toen gaan we terug naar zwaluwteel bouwen. En toen gaan we een zwaluwhok bouwen. Daarna gaan we verhaal vertellen. Toen krijgen we een verhaal over hoe het al je maken is, het hele lawn. Daarna gaan we naar de bijen. Toen gaan we zien hoe we de bijen gingen. Hoe ze daar in het hok kwamen. Daarna gingen we een bostocht. Terug het bos daar. En daarna gaan we slim kijken en goed mikken. Dan gaan we hier een soort van pistool, maar dan had de shitten boog schieten. En dan gaan we shitten en dan moesten we de vogels eruit shitten van de tafel houden. Daarna gaan we eenden kort van vlechten. En op het eind en nou zijn we meteen gaan we nog even lunchen. En dan krijgen we een ballen, hamburgerke. En dan maken we nog even de marktbeschin. En daarna krijgen we nog een goodiebag mee. En dat wie het van de hele dag.
0: Het verslag wie van Iris Bosma. Dadelijk zullen we de loft in. Maar de nijste attractie van Sibrandis in Oudemadden. Wils die attractie hierondal net in zijn nij meer is. Hoe dat zit, dat juist naar de muziek van Mark Morrison.

0: Emotions en Best of My Love. Het is 20 minuten oertolven. Sybrandi Speelpark die had exact 50 jaar na de presentatie in Jochten Seizen Sonntag op een nij de loftfietsen in gebroek naam. Daarmee had Orde Madden er weer een attractie bij. Verneemd wienen ze de loftfietsen van het Vogeltjespark in Ries. Maar in 2006 verdoen de attractie het park waai. Sjerp Jaarsma, de Joodijske eigenaar van het park, oer wat het voor hem betuurt dat de loftfietsen waarom binnen in het park.
1: Uniek, ben ik heel blij mee. Zelf als Ben Hekker in fietst in die tijd dat ze in het Sybrandisch Vogelpark wien. En dan ben ik heel blij dat het lukt is. Vorig jaar, ja, augustus kwam ik een beetje op het idee. Toen ben ik een terugroepactie begonnen en een heleboel mensen hebben mooi, die win je van een beetje. En mede dankzij hun, ja, iedere actie slagen. Alles is goed, keurt. Certificaten, vergunningen met er allege. En van nou, Juwet is hier in gebruik ik voor de bezoekers van Sybrandisch.
2: En hoe wie het moment dat ze hier geïnstalleerd werden, wie het ik een beetje emotioneel?
1: Ja, een beetje wel. Beetje wel. Zeker om te zien dat Sjerp Agricola, Fjouweren, de jochter hier, die er destijds bij wie, bij de Iepering. Ik al als Vogeltjespark in Fjouweren zegt, maar dus ik bij die luchtfietsen. Jochtje Sijsje Zand, hij wie de tredde fietser, die Duits. Dat die er nog bij wie en een mooi Iepenje wordt, dat is heel, heel bijzonder.
2: En er is echt nog een controlewest. Wie je dat nog spannend?
1: Ja, er is sowieso nog een controlewest van NVWA, maar die wie ik positief. Dus de luchtfietsen die binnen. Ja, volgens mij betreft vereeuwigd hier in Sybrandisch speelpark.
2: En wat vies van het resultaat?
1: Ik ben heel dik tevreden. Jensje de Jong, Maasje Son Challenge de Jong, die nou dat bedrijf heeft. De Jong Staal.

0: OBV die het maken. Jens heeft een mooi hulp met ontwerp en mooie constructieberekeningen, mooie tekeningen. En dat bedoel het, ja, wat mij betreft, vakwerken leveren. En ik wil ook zeker Simon en Rienk Sibrand die hebben hier bedanken. Want ja, die ben vanaf het begin al steeds bij betrokken geweest. Mijn steun en toeverlaten. Rienk, ik was technische man. Simon en Rienk, beide mooie adviezen. Waarom het zij ze destijds verdiend hè, en waar ik nou goed op letten moest. En ja, en wij zijn met vrouwen, met Jentje de Jong en Simon en Rienk Sibrand, die winnen een soort met denktank. En hebben continu contact, want ik met de keuringsinstanties. Van ja, we hebben wel verdwenen. De keuringsinstantie is zelf 3 keer geweest om een prototype te beginnen. Eén keer hier, dat de jongen op elkaar hier, de horeca bij de jong in de horeca. En uiteindelijk is dit het resultaat worden.
1: En hoe vaak ben je er zelfs al in best?
0: Ik eerlijk gezegd, ik denk pas wat 60 keer rondfietst. Want we gingen wel steeds in kleed, omdat we een beetje als verraad van Joert hadden worden. Maar dan knipte ik de tijd het vereen wel los op jongens, dat de meesten naar huis daarin. En dan fiets ik een rondje op alle. Nou, samen met 10 rondjes even, dat ding gaan ze alle jongen. Ik loop gewoon peer pakjes tijdrips op Nijkeepje met een. Om het te vers te zetten, daarnaar.
1: En wat maakt het deze loftfiets nou zo bijzonder?
0: Nou, wat maakt het zo bijzonder is eigenlijk de enige, daar is maar één van. Het is uniek in 50 jaar in betocht, dus door Rien Sibrandi en eigenlijk Jentje de Jong die het uitwerkt heeft. Ze winnen nergens, ze zijn nergens. En 8 banen hebben we al, we hebben dat reële boordje. Ik had een mooie attractie, maar daarvan binnen meer. Die carousel, daarvan binnen maar 2 in Nederland. Maar hiervan is er maar 1 van z'n 4 in de wereld. Dus dat maakt het hem uniek.
1: Tjebbe Agricola, hoe is het van jou om hier 50 jaar later weer te staan bij de opening?
2: Dat is heel bijzonder. Heel bijzonder. En dat ik dat dan beleef, dat is echt heel bijzonder. Maar ik ga het van oude groen mooi maken. Dus, en Rien Sibrand is weer een vriend van mij. En we zitten beide in de horeca, dus het hier. Maar de groen mooi opmaken.
1: En waarom ben je bij de opening, Jertie?
2: Omdat wij. Ik ben voorzitter van de horeca van de Zuidwesthoek. En Rien zit ik in het bestuur.
1: En wat vind je van het resultaat?
2: Nou, geweldig. Geweldig. Ja, we hebben wel een meisje die ondernemend binnen.
1: Zullen jullie zelf ik even in een loftfiets?
2: Nee, dat lukt niet meer. Het was joint, ik hongel in zijn fiets. Heel uit de tijd, dus daar ben ik zo'n beetje. Dus ik trap je er net in.
1: Hoe vond je het om te fietsen?
3: Ja, het was bijzonder. Helemaal in de wetenschap wat voor historie hierachter zit. Is het bijzonder om zo'n eerste rondje te mogen maken. Hier boven in de lucht. Prachtig.
1: En wat vind je van het resultaat?
3: Ik denk dat het een prachtig resultaat is. En mooi dat het op deze manier behouden kan worden voor dit recreatiepark. En een prachtig resultaat dat weer teruggekomen is.
4: En die laatste reactie wie van Boargemaster Leo Pieter Stoel. En als de Boargemaster tevreden is, dan zullen de bezoekers van het park dat ook wel wezen. Het verslag wie van Marian Rijnstra. Dadelijk is het Jelwe in, krijgt het waterjocht van Jan Loken van Ommen. Hege temperaturen steen in de verwachting van Nijwieke. Hoe dat krijgt zit, dat juist dadelijk. Eerst muziek van de Spinners. Dit is de Rubber Band Man.

0: the World van Lulu en David Bowie. Het is oorlogminuut naar Jalwinen. Door Harkes naar het Spannenburg Nijswiekein. Mijn oorwaarberjocht van Jan Loken van Ommen.
1: Oorlogen wieken wie een wieken waarbij we echt wel een oorwaartype in. En we gingen even nu een oorvaatje tapen. En het wie vaak tongerbuien. De wind die wie er vaak fanatiek bij. Huddewien. Winstjetten. Ja, het wie een heel oorwaartype dan dat we, nou ja, vorige week wie het natuurlijk ik al net zo geweldig meer, maar ja, het is een heel oorwaartype dan dat we wend binnen in de simmer. En ja, komt die simmer dan? Ik ben waarom? Nou ja, daar hebben we eigenlijk best wel eens een positief antwoord op Jan dit keer. Het leek het dat het echt wel beter wordt. Toch al hier we dat dit weekend ik al verwachten met de kaarten wie toch weer even iets oors uitpakt. En dat komt omdat het hege drukke bier toch ja, iets zuidelijker kan te lezen dan dat de versissing weer. We leven eerst eens even naar de actualiteit hier. En op dit moment, ja, op volle plak in ons provincie toch ik weer, ja, toch wel weer wat wisselvalliger. Ja, als we dan zeggen, nou, dan binnen op de meeste plakken. Het is de temperatuur rond een graad of 13. Misschien 14 in het kustenwatergebied, maar zelfs nu liggen. Als ik het noosje grotendeels op zo'n 13 of 14 graden. Dan wordt het een matige tot aan zee vrij krachtige westenwind, krijgt 4 rond 5. Van de midden, dan kennen er nog een enkele bui voorkomen. Maar het liek het op volle plakken toch droeg te bloeien. Daarbij is het wisselend bewolkt, maar vooral ja, toch in het. Via de Noord-Zuiden staat ook geregeld de zinnen dus bij. Hoe meer je naar het kustenwatergebied daar komen, hoe minder zinnen. Bij matig dat aan zee krijgt, wie uit het westen, wordt het op volle plakken zo'n zegje of zandje graan vermidden. Jong en vannacht ja, is het wisselend wolk met een enkele bui. En ik denk dat buis de grootste buienkans van Nederland is. Maar ja, het binnen echt enkele buien. Het is geen dikke ruiner. Morgen dan. Morgen waait er een frisse wind uit het westen tot noordwesten. Het is wisselend bewolkt, maar kans op een enkele bui. Maar volle vaker is het droeg. En iedereen van de midden in de jontiet neemt de bui kans nog verder oud. Het wordt zo'n 16 graden in het kust- en watergebied tot zo'n 18 graden via de provincie. Dan, menje. Bloed het op 4 uur de meeste plakken droeg, maar een mix van wolken en zinnen. De wind is zwak tot matig en waait uit het noordwesten. Maar deze windrichting wordt nog altijd relatief frisse lucht aanviert vanuit de Noordzee, of oer de Noordzee. En het wordt zo'n 16 graden in het kust- en watergebied tot zo'n 18 of 19 graden vinden de provincie. De hoogste maxima ben dan ik in het eerstelijke pad van uw provincie. Ja, en dan wordt het warm en zinnig. En dan komt er echt simmerwaar aan. Van Oud-Tiesje wordt het overwegend zinnig simmerwaar, maar oprinnende temperaturen. Op Tiesje nog zo'n 20 om 22 graden muus. Wens je dan al zo'n 22 om 24 graden. En van Oud-Tonsje, ja, dan wordt het op grote schaal simmers warm. Maar volal temperaturen die tussen de 24 en 30 graden liggen. En er is zelfs een kans dat het kwik in de rin van volgend weekend oprint naar zo'n oer de 30 graden hinnen. En dan kent samen dus hier een 30 of 32 graden worden. Misschien in het eerste kapat nog een graadje meer. Al is het dan, ik wil eens op een lokale tongerbui. Maar toch, het is nog 4 foot. Maar als het nou likt, dan wordt het echt heat in de rin van volgend weekend. Maar van nou wens je, rint die temperatuur op. Dan geven we echt nee, op en top simmerwater. Ja, en dan is het gewoon zwitter weer. En dat kunnen we ons nou nog net voorstellen. Want naar wieken.
0: Mooi berjochten wien dat van Jan Loken van Ommen. Het stroom bij de Hege Gerzen in Oudematum die krijgt een flinke opknapbeurt. 9000 kuub zon wordt onviert om het stroom weer breder te meiden. Hoe dat jit bij wie in de bij, dadelijk meer.
2: Stem Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die dien hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om tol

0: tips jouwen als die door nog op slot zit. Maar dat is in dit geval te let voor Doema. Dit wie één nacht alleen. De stroom bij de Hege Gers in Oude Madden die krijgt een flinke opknapbeurt. Er wordt nog een 1000 kuub zon onviert om het stroomwerk breder te meiden. Wie de Hege Gers een grut zonstroom, maar toch wien, streaming en golfslag is daar in de rin van de jaren een soort van verdwenen. Zo leidt projectleider Dirk-Jan Lepstra uit.
1: Dat we hier de jaren heen behoorlijk fut erodeert. En elke jaar een beetje opknappen, dan dat schud ik net op. En wij hier de mogelijkheid vanuit het project Versterken van de Friese Zomerkust om dit nog een keer goed op te pakken. Dus dat ben we nog aan het doen.
2: Ja, want het strand hier is een stuk witser dan wat het ooit wel best is. Toch?
1: Ja, zeker in de Zuiderzee. Dit binnen een scherp hetje. Ik wil foto's binnen hingen dat het echt een heel groot strand weer boeten het dikje. Maar ja, het is zomaar dat mij alle golfslagen en alles dat neemt. En dat neemt. En ja, uiteindelijk bloedt er steeds minder roer. En dan kun je elke keer een beetje omvullen. Maar we beschermen het nou en we vullen het ons, zodat er nou echt weer een grutstroom is, wat ik heel lang goed lezen bloed.
3: De kerst het hier mooi zien, hè? De vierderop heeft al wat golfgeboer van IJsselmaar. En achter de dampen zorgt dat het wetter volle rustiger is. En hier tussenin ik zorgt dat wel het golf gepakt en neemt het zo bij mij. Nou, het leidt tot hieronder, hè? Dus die slipper wel is, dat we ongeveer de ronde tot waar het stroom wieën. En dat vullen we dus weer helemaal om.
2: En om hoeveel is zo'n gierdel, om hoeveel kuub?
3: We brengen hier iets van 9000 kuub in. Dus dat is nog wel een bult. En de 1200 ton straatstien is hier omgebracht. En daar maait je met mij.
2: Ja, en waar komt dat zo aan de waai?
3: Dit is IJsselmaar zoon en dat komt uit de Lemmer. Dat is gewoon uit de zandwinconcessie. Omdat we het hier net direct voor de kant winnen maaien. Dus maar omdat hier direct boeten is een natuurgebied. Dus we maaien hier net direct zoon winnen. Dus hier moeten we het omvoeren. Even verderop bij Meus hebben we kitesurfgebied. Wat minder gevoelig is voor natuur. Daar maaien we wel het zoonvut. Dus daar pakken we het uit IJsselmaar en brengen we het weer op de kant. En daar herstellen we dus het strand. Daar beginnen we morgen weekend.
2: Ja, want het valt onder de versterking Friese IJsselmeer. Ja. Even boeten de Friese Maren, zullen we met een strand die oorpakt wordt, komend heren misschien?
3: Nou, net al in de strand. Hè. We hebben al de mokkenbankje verderop hebben we helemaal oorpakt. En die rijplaggen hier voor alle natuurmaatregelen. Worken met waard, bij Worken ben je bezig. Bij Grutte Strekdam aan het onderlezen, bij het Sol. Daar pakken we het recreatiegebied mee jongen. Dus het is een veelvoud van maatregelen, maar gewoon natuur. Als recreatie, toerisme, scheepvaart, al dat soort maatregelen, al jaren mee. Die het gevolg binnen van erosie langs deze kust.
2: Ja, maar deze maatregelen, is het wel eens eventjes toekomstbestendig, zeg maar?
3: Daarom noemen we het project Ik Versterken Friese IJsselmaarkust in al zijn facetten. Dus letterlijk het versterken van een aantal locaties, maar ik het gebruik en dus het functioneren ervan. En op een zo robuust mogelijke manier. Uiteindelijk altijd weer, in een bak wetter zo'n. Het zal uiteindelijk altijd level je, zeg maar. Maar ja, als je met dit soort maatregelen goed beschermen, dan kan het weer een mooie skof mee.
2: Ja, en mooi bijvangst is denk ik dat de recreatie, de toeristen, die hebben wel een mooie grote straal hier straks.
3: Zeker. Ja. Zo, hier kon je handdoek recht net kwijt. En dan ook krijg je dadelijk weer een mooi biatje en iets zo'n omwoordje. Dus de uitbater hier, Serbiaas, maar wie ik er ontzettend wies mij dat dit nou eindelijk weer een volwaardig mooi straal wordt.
2: Ja, en wanneer moet het kweer bij?
3: Nou zeker voor de squalverkoersje en dat giet ik zeker slag in. Die binnen ergens in de vorige week goed begonnen. Dus het is dat rijplaten begonnen is dat soort dingen, het voorbereidend werk. Maar het is binnen ergens van 20 juni hopen we kleren te wezen. Nou, in juli beginnen de squalverkoersjes, dus voor die tijd ben we zeker kleren.
0: Dat die Dirk-Jan Lepstra inpeteert mij. Uw verslag jouw Daniel Koestra.

Paul Simon, Late in the Evening op Radio Spannenburg. Ontstaat hier in Spannenburg, nice week voor deze sneunt hier het voor het luisteren. Dagelijks op de radio is het tijd voor country, folk en rock and roll. Om 3 uur is direct gewoon Friesk. Dus hoort de radio op Radio Spannenburg voor al die mooie oren programma's die voorbij komen zullen. Meer nieuws op rtvspannenburg.nl of download dus nagel naar je app voor Android en iOS. Mijn naam is Ronald van der Pol. Ik wens je een heel noffelijk weekend daar.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedürstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedürstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger, het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stem Egris al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur. Radio
1: Spannenburg. Word wakker rond 6:00. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Passion of the Groove.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien live en kicking. Tongetje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwenenkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gewoon Friesk, non-stop.

wie in de pont. Dat is waar alles begon. Op stap met mijn maat neer met slavier. Biet ze roken en liters bier. Ze wier zijn famke, ze voelt die gelijk op. Strak in de blouse, woestelijk op. Alles beleefd en alles dien. Maar nu is het gebeurd en hak.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Non-stop Radio Spannenburg.
2: Ja, herken ik met gesloten.
3: Van Laura Lien is de Turbo-schijf.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: was hem, de weekendstarter van deze week. Muziek van Barry White. Het heet Can't Get Enough of Your Love, Babe. Welkom terug bij Radio Spannenburg. En welkom bij het programma Goud van Oud op zaterdag hier op deze zender. Iedere zaterdag tussen 5 en 6 draaien we al die leuke hits van je. Met nu de Dolly Dots.
1: DJ Sits. Oh.

0: de kust.
1: Maar blijft het toch een heerlijke band, hè? Dat Bluff, afkomstig uit Zeeland. En daar zongen ze ook over, over de Zeeuwse kust. En daarvoor hoorde je de Dolly Dots uit Nederland. En die zongen over Hey Lani Lani Lo, iets heel anders, jawel. Goedemiddag, als je net hebt ingeschakeld. Dit is Radio Spannenburg met Goud van Oud op zaterdag. Met nu reggae-muziek van Peter Tosh en Mick Jagger. You gotta walk!

Tony Tux, de man die de wat oudere luisteraars misschien nog kennen als zanger van de Outsiders uit de jaren 60. In de jaren 70 maakte hij een aantal solo-singles en deed dat zeer succesvol. Want dit was een grote hit in Nederland. Bridges are Burning, zo heette dat. We gaan naar de jaren 80, vrienden en vriendinnen van Goud van Hout op zaterdag hier bij Radio Spannenburg. En draaien muziek van Lina Lawitz. Lucky Number.

Vooropgesteld, ik ben absoluut geen danstype, maar ik snap ook niet hoe mensen hier ooit in 1995 op konden dansen, want het is volgens mij een heel snel ritme. Nicky French zong de oude hit van Bonnie Tyler, het heette Total Eclipse of the Heart. En daarvoor hoorde je Lucky Number van Lena Lovitch. Die leek op een zuurstok met vechtjes, maar maakte een leuke plaat. Geef het maar toe! Tijd voor een beetje gezelligheid hier bij Radio Spannenburg in Goud van Oud op zaterdag. Willeke Alberti zingt Ome Jan.

1976 stonden ze live op Pinkpop in Landgraaf. Destijds de mannen van de Outlaws scoorden 2 hits in Nederland. Breaker, Breaker en deze die we net draaiden. Jawel, alweer een liefdesliedje. There goes another love song.

eerste echte grote hit voor Queen in de Nederlandse hitparade. Dus laten we de Nederlandse top 40 maar aan gaan houden. Het heet Killer Queen. En daarna kwam er een heleboel andere grote hits. We gaan ze niet allemaal opnoemen. Kijk maar even in het hitdossier, dan ben je helemaal op de hoogte. Goedemiddag, als je net hebt ingeschakeld. Dit is Goud van Oud op zaterdag met DJ Seeds. Tot aan de klok van 6. En nu op de radio, Daniel Oostra. Hij zingt Hou Me Vast.

Blijft op succes wanneer we hem draaien in het land. Deze opname van de Blues Brothers uit de jaren 80. Everybody needs somebody to love. En daarvoor hoorde je de Friese zanger Daniel Oostra. Hij zong Hou me vast, het oude nummer van niemand minder dan Rob de Nijs. Ah, we hebben nog 10 minuten tijd om platen voor je te draaien. Dus hier, The Lemming en All or Nothing.

0: Present je mederzijds voor de gitaarfreaks vanmiddag. Je hoorde Eric Clapton met de band Cream. Het liedje dat we draaiden heette In a White Room. Nog eentje dan.
1: Hi.

0: DJ Seats.
1: Nou, dat was hem, de laatste die ik voor je mocht draaien. Voor al die vriendjes en vriendinnetjes die nog niet zo lang geleden naar Spanje gingen op vakantie. Que será was er eentje van José Feliciano. Dat was meteen de laatste die ik voor je mocht draaien hier bij Radio Spannenburg. Het programma heet Goud van Oud op zaterdag. En ik ben er volgende week zaterdag gewoon weer. Mocht je vanavond naar het jubileumfeest gaan van de korfbalvereniging Midt-Friesland, dan komen we elkaar zonder enige twijfel tegen. En anders graag tot volgende week zaterdag op de radio even na 5 uur. Doe geen dingen die ik ook niet zou doen, anders heel veel plezier en tot volgende week.

0: Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemden 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zei de partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Do bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8 uur.

0: Dit is Spannenburg Non-Stop.
1: Word wakker rond een uur of zes. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen. Er

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejčíková en Robin Montgomery uit de VS. Krejčíková schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Receiving transmission.
3: Greeting, earthlings. We have now taken over your radio.
4: Stay a while and listen.

0: Ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je hem tekent dat... Bloody Plaat nou hing je bij Radio Spoonburg. Maar nee, dit is zoals deze plaat, de albumversie, officieel eindigt.
1: The Rockefeller Skank.
0: Yes, Fatboy Slim. Het is weer zo'n oer geweest. En het is mooi waar.
1: Ja.
0: Dat deed ik gewoon prachtig. Het is een mooie week ooit. Ik ben wel blij dat ik een manje net hoef te fietsen.
1: Want, nee.
0: Nou schiet het trouwens morgen en om wel ietsje koeler te wezen. Tenminste, in de temperatuur gaat weer iets naar beneden. Maar als maar zo ook waar fietsen moest, 200 kilometer.
1: Is pittig.
0: Sowieso teken ik heel pittig. Maar
1: dat ze net nou in ieder geval. Maar ja, het is wel een hele opgave om zulke temperaturen inderdaad dan te fietsen. Maar ik denk toch dat er heel wat mensen binnen die dat ondernemen zullen.
0: Ja, want het is toch al voor zover ik weet elke keer weer uitverkocht en wachtlijsten en dergelijke enzovoort. Nou, en zo kom ik weer hier toch een groot deel van de regio komen ze heen.
1: Ja.
0: Nou, Sleert natuurlijk, Balk, Orde Madem. Of geen ze tussen terug bij Bakhuizen. Weet ik al, ik zat er gauw trouwens net. Maar ze gingen in ieder geval over de dieken, de zeedik naar tevoren daar dan hielpen. En dan, dat zal wel naar Warken gaan dan.
1: Ja.
0: Maar dan is het toch een groot deel van deze hoek. En dan komen ze uit, drielst we zo zeker. Dan de bovenkant bij de Spanburg langs deze kant.
1: Dat is mij net vreeg. Nee. Ik had echt geen idee. Ik heb nooit fietst, ik heb nooit ran en ik heb nooit skaatst. Dus wat dat betreft kan ik die er net voor
0: over. Ik heb nooit wel skaatst, maar net officieel.
1: Nee, dat kan niet.
0: Ik heb hem toen zelf samen met mijn hoid dienen. Dat is ik al ergens in je jocht of wie dat. Toen hebben we nog geregeld.
1: Toen er nog hier is looi.
0: Toen er nog geregeld een soort hier is looi, inderdaad. En het was net in de winter van de Elfstedentocht zelf. Of misschien, ik weet ik ook net eens meer. Maar toen heb ik gewoon uit eigen beweging of zo. Neem dat.
1: Op de bollen zelf.
0: Dat ging prima.
1: Ja. Nou, lekker.
0: Maar ik wil hem ook nog volgens eens een keer schaatsen. Maar ja, ik ben het eerst lid.
1: Dat moest lid wijzen.
0: Ja, dat moest lid wijzen om uit te doen. En dan moest ik nog eens een keer uitloten worden. En voor mij ben er jullie dat ik zou volle meesten al lid. Behalve dan die misschien wat punten opbouwd hebben. Dat ze sowieso mooi schaatsen. Mooi is logisch. Ik nog eens een keer dat als het ware uitloten was voor om het hier.
1: Oké.
0: Lauw ik. Maar dat ben ik net helemaal zeker van, ja. Maar, en dat had natuurlijk bij de drukte te maken.
1: Ja, maar zo zit ze dat er nou dan nog steeds zo volle mensen daarvoor dan inskraan staan.
0: Ja, maar ja, altijd, ik heb geen idee wat het kost. Ja, maar stel dat het wat tientjes per jaar kost.
1: Ja, nee, dat is weer. Ik snap dat mensen, zeg maar, misschien van u leeft niet en ouder. Dat die daar wel, ik die warme herinneringen aan hebben. En misschien inderdaad daar toch hopen misschien al eens een keer te schaatsen. Ja. Maar heb ik een heel soort mensen die, zeg maar, doe mijn ding, die nou aan het iets meer leven.
0: Nee.
1: En dan, ja, ik denk dat de aanbas onnijmeesting, dat die lang net zo grut wijzen zal. Maar dat is...
0: Ik heb in alle eerlijkheid geen idee, maar nee. ik weet
1: zo,
0: wel...
1: Zo stuk iets bij de KVK waarom vinden kennen in de... Het is natuurlijk wel een vereniging die boekhouding en alles bijhoudt.
0: Ja, maar geen idee. Dat zoals het zonder ziekje budden. Kijk, ze gewoon direct eens heen bellen. Misschien is het ik.
1: Ja, dat is weer.
0: Maar goed, ik denk net dat we nou live ergens heen bellen... dat we op dit moment antwoorden krijgen. Want ik kan me niet voorstellen dat ze daar op dit moment op zitten wachten.
1: Nee.
0: Of dat er überhaupt iemand is daar in kantoor.
1: Het gaat net om.
0: Nee, je hoort net in ieder geval. Tenminste, net al op het ijs.
1: Maar ja,
0: zwem ik er wel.
1: Waarschijnlijk zullen er altijd nog wel eens een keer een moment zijn dat alle omstandigheden sinds maar gunstig binnen werd, dat het wel wordt plak financieel.
0: In de oude ronde 25 hier of 30 hier inmiddels, als dat het net mee geweest is. We hebben wel een aantal kansen gehad. Voor mij 2013, 14 ergens nog voor het laatste vrij grote kans.
1: Dat
0: doet. Toen zit de hele mediawereld van heel Nederland en buitenland zit een beetje hier in Balk.
1: Ja.
0: Nou, dat weer van de zwakkere punt.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat
1: dan zit bij badmeter Kuiper hier dan Nijzoetsjoer.
0: Ja, dan zit de NOS en de RTL en CNN. Ik weet het op een gegeven moment al gerekt net meer. Maar dat weer meer media dan inwenders haast.
1: Ja.
0: Het ging vooral om dit stuk. Maar toen werd het al zo'n hype.
1: Ja.
0: Nou, dat zal nou net minder wijzen op het moment dat er wel wat kans op is.
1: Nee, nou, ik zoet voor liefhebbers zoek het wel mooi vinden dat het weer eens een keer plak vindt.
0: Ja.
1: Ik heb er zelf net zo'n hele volle mooi. Ik heb die van zo'n 90 heb ik een stikje van Sjoen vanuit het sliepkamerraam van mijn ouders. Want die, nou, die wijn onder Lutz, dus ik kwam ze mooi trotter Lutz langs schaatsen.
0: Ja.
1: En een 10 minuten kwartier toch. Ja, mooi. Ja, ik heb wel wist, jongen.
0: Wij toch een heel slim te wijzen, want voor mij wie ik maar René en John en nog een paar. Heel slim te wijzen, even een keer bij het tunnelsysteem.
1: Ja.
0: Kom maar zo aan de oren muis, die wedstrijd die dus langs. Zof, zof, zof. Oké. Heb je net zo volle zin?
1: Nee.
0: Dus jij al wacht ongeveer zitten wij op een siep. Spijder. Berenburg, Gretskerm erbij. Want dat is het nadeel, dat betieren. Dat ben al die snelle hutriders. Dus dat kan je op televisie volgen, maar via de site dat net zo volle.
1: Nee.
0: En een gezelligheid.
1: Kan ze onmoedig, je?
0: Ja, maar dan ben ik al balkhaast alweer Russen zijn hutgeer die lui.
1: Ja.
0: Maar de toerrieders, nou de gewone meisjes. Nou ja, iedereen, ik ben ook een gewone meisje. Maar in ieder geval de netwedstrijd, dat is volle meer een gezelligere boel. Want op een gegeven moment weer een hele hoenpapa bent voor. Dat is gewoon volle gezelliger.
1: Ja, maar het is krijgers maar de fiets al steeds toch. Dat is precies zo. Nou, ja, daar kom ik de meest aparte gevaartes komen erin wezen langs.
0: Zeker.
1: Nou, ik heb meestal jongen op een hele oude fiets. Of op zo'n fiets mooi een grut en liet chill.
0: Ja.
1: En bakfietsen. Kerst zou ik net verzinnen. Of de meesten die het wel eens een keer proberen om het op die manier te doen. Maar het is ja.
0: Alleen de bierfiets, die komt meestal net z'n vier.
1: Nee. Weet ik net dat hij überhaupt mooi dwaan mocht?
0: Nee, ik heb in het verleden hekken wollen ze wat op beelden van Sjoen dat ze een ding mooi doen. Maar. Want de Elfsteentocht van de fiets besteed ik nog uw twee rondjes dan. Maar voor mij is het. Ik kan me net herinneren dat hij in de eerste ronde compleet helle
1: had.
0: Nee. Die ding ben net bedoeld voor heel vier snel via fietsen.
1: Nee, als jij op een gegeven moment dan begint de alcohol een rol te spelen.
0: Ja, dat helpt
1: het steeds moeilijker om de gang erin te houden. Maar in ieder geval, dat we even uw introotje over de Elfsteentocht op het ijs en op de fiets.
0: Ja, en op de fiets, het ijs hebben we dus net.
1: Nee, maar op de fiets vindt
0: die hebben manjeplak. Ja. Verder hebben wij natuurlijk een stutterplaat helemaal ontdooid. En die heb ik al.
1: Ja, vers van de pers.
0: Ja, het is een eigen plaat waarvan best komt dat een Defcon-achtig thema is. Maar dat geen idee dat ik hem achterkomende game naar luisteren. Ik heb ervan uit dat ik iets mooi in back-to-back doggen. Want ik heb al wat potentiële plaatsjes vond. Dus daar moeten we intern nog even over discussiëren. Om het zo mooi te zeggen.
1: En we hebben natuurlijk dit weekend de Grand Prix van Canada. Ja. Waarvan we de sprintkwalificatie en sprintrace al hand hebben.
0: Yes.
1: En we hebben nog Game Nice. En we hebben waarschijnlijk nog wel een filmrecensie. En
0: wat er verder maar ter tafel komt.
1: Precies. En alles onder voorbouw.

Voor contact kun je Speaker Hut een post uitsturen. Maar wil je zeker weten dat hij aankomt, kun je beter een e-mail sturen naar speakerhut@live.nl.

0: Ot en Nij, Meijemar, Jim Jerrit en Ian Blok. Back to back, back to back, back to back, back to back, back to back. Nou, yesterday hier bij Speaker Hut.
1: Ja, het is alweer tijd voor de back-to-back. Dat zie ik elke horen onderwerp wijzen kent, maar het is wel weer tijd dat we wat van u jaren letten. En in het kader daarvan gaan wij, ja, voor mijn gevoel best wel een one-hit wonder.
2: Ja,
1: nou. Tenminste hier in Nederland dan. Ze hebben er nog wel wat muziek uitgebracht en dat het ergens een soort van in de hitlijsten steent. Tipparades en dat soort dingen.
2: Ja.
1: Maar net echt dat het in de top 40 staat heeft. En daarvoor gaan wij eigenlijk nooit, want dan ben ik even, maar even zien, nooit 2000 song.
2: Ja, en dan hebben we Tokyo Hotel. Ja. En ik met zissen dat het bij mij ergens fut achterin een holle verstopt zie het of zo. Maar het is in ieder geval een Duitse band. Die inderdaad dus wel wat bescheiden hitsjes handje hebt hier in Nederland. Ik weet niet hoe groot dat ze in Holland bent, of in Duitsland bijvoorbeeld. Maar
1: nee, dat ken ik uit deze data die ik heb. Dan moet ik de Duitse Wikipedia denk er even bij je helpen. Want de internationale of de Nederlandse, die zou het net zo vol horen wat ze in Duitsland dienen te hebben. Het is Volsa dat eigenlijk het plaatsje wat we draaien in, hier we ik in Duits draaien kent. Maar dat wist ik net. Want ik kom er nou correct achter dat eigenlijk het album wat ze uitgebracht hebben, waar dus Monsoon op stier, dat is de plaat die we draaien in, die hebben ze 2 jaar ervoor in Duitsland uitgebracht in Duits.
2: Okay.
1: En de alle singles ervan, die hebben ze voor hun Engelstalige album sowieso vertaald. En dan wat oren muziekjes direct bij. Want de officieel heet er Durch die Monsoon.
2: Okay.
1: Dat is even op mijn beste Duits.
2: Maar ja, ze hebben natuurlijk daarna nog wel steeds toert en dergelijke. Ik weet net dat zo tussen trog ik nog Utelkool geweest binnen of zulke wat.
1: Nee, heb ik ze gauw ook net achter de hel gekend.
2: Maar ze zeker wel hier en daar dus hun streep verzinnen. Ja. En zeker dus begin zero's ben ze behoorlijk rut geweest. En ja, ze zijn nou weer om een nieuwe muziek.
1: Dus dat geven we dan even Jim ten gehoorde brengen. En dat is namelijk Memory Lane. En aangezien het een back-to-back is, krijg je hem natuurlijk beide plaatsjes. De grote hit, nou ja, dat is in dit geval hun enige hit eigenlijk in Nederland, is Tokyo Hotel met mijn zoon. En hun nieuwe plaat is Memory Lane.

0: Welke van de 400 draaien we uit? Door Yesterday bij Speaker Hut.
1: Ja, dat draaien dat hebben we correct in. En daarbij kwamen we wel weer ergens onder in de lijst uit. Mooi tussen twee die we al hand hier. Ja. Dus wat dat betreft, heel goed gedraaid in één keer.
2: Ja, 402 in jocht gekomen uit. Ja. En daar vinden wij Miles Davis. Die helaas nooit te oud worden is. Maar wel een behoorlijke invloed hand heeft op de jazzmuziek vooral. En had ik maar een heel soort grote artiesten wel geerwerken. En wij gingen gewoon luisteren naar een nummerke wat al dateert van jochtje 59. Ja. Dus al behoorlijk oud is.
1: En dan kan ik de rest van het eerste horen maar vullen. Want het is een vrij lange plaat, het duurt joch een hele minuut. En het is So What?

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is de afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Greetings, mortals. I knew you would find your way back here.
3: Tijd voor Speaker Hurt.
4: Wat ben je dan voor knapjes?
5: Yo, man.
6: Yo.
5: Open up, man.
6: Yo, what do you want, man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
6: But who?
5: The girl next door, you know?
6: Man,
5: I don't know what to do.
6: Say it wasn't you.
5: Oh.

0: En ik ben bang dat in dit geval wij helaas deze mutten. Wij ben het wel.
1: Ja, tenminste, je bij Radio Spannenburg.
0: En zij is me correct. In Speakerhut, het tweede uur alweer. Het was Shaggy Moya, It Wasn't Me. En dit was voor mij zijn laatste goede plaat. Nou, daarvoor kwam nog Jomer Angel of zo, maar die vond ik wel 6-6.
1: Ja,
0: een beetje glazuurdrug.
1: En... Hij had nog wel een paar hitsjes daar naar je hand lopen.
0: Ja, maar die vond ik ook net zo super.
1: Nee, oké, die vond ik ook net zo super.
0: Maar... Oh, Carolina, er van mijn treinjochtend of jouw jochtend.
1: Ja.
0: Mr. Bombastic, nou, dat zit ergens in dezelfde tijd. En deze.
1: Ja.
0: En de rest, dat kan je ook best langer geshaggied worden.
1: Ja, maar zou die nog steeds actief zijn, zo denkst?
0: Volgens mij wel, want voor mij had er een tijdje geleden een nieuwe plaat. Maar die heb ik net in de speakerhutlijst opgenomen. Want meestal, nou, een nieuwe plaatje, daar pakken we er wel eens wat van. Want die vond ik me nogal meh.
1: Hij komt 18 juni in Portugal, in Lissabon.
0: Oh, nee, dat is nog wel een eindje verder.
1: Ja.
0: Maar mocht dan toevallig in het voorseizoen al op vakantie wezen... Ben je misschien ook gepensioneerd, want anders krijg je dat misschien net voor elkaar. Maar ja, dan kan je er dus heen.
1: Ja. Maar het is ja, het is inderdaad wel wat hitjes aan. Maar en daarna heb ik nog wel muziek uitgebracht, maar het heeft nooit echt iets teweeg gebracht.
0: Nee, maar in ieder geval, Shaggy dus. En welkom nogmaals in Twaarde Oren. We hebben best nog wat leuke dingetjes voor je. We hebben nog Game Nice.
1: We hebben nog een film. We hebben nog Formulieren.
0: En we hebben nog stuurterplaat in ieder geval. Dus wat dat betreft, iedereen nog. En Nothing But Thieves zet ik een nieuwe plaat in die heet Evolution. En ik zou zeggen, die herinner je hem nou. Ik zal er nog eens een keer op klikken. Ja, dat doet er het wel.

0: Round one, fight!
1: Ja, en best ook bekend met de boardgame King of Tokyo. Hij denkt heel hut nou.
2: Ja, oh ja, sorry, dit is de radio. Hè? Dan moet ik altijd wat... Ja, ik denk en ik ben aan het denken... zodat ze de luisteraars weten dat ik er nog wel ben natuurlijk. Ergens heel vaag in de vierte... Kent wijzen dat ik er misschien iemand wat over vertellen je het hebt, maar nee, ik heb in ieder geval nooit spelen.
1: Nou, ik ken die sissen, het is een hele leuke game.
2: Oké, nou ja, dat is in ieder geval al in je ding.
1: Ja, en het is namelijk ik nog eens een keer betocht, toch niemand minder dan Richard Garfield. En dat zal hij zijn in te draaien net wat sissen.
2: Nee.
1: Maar dat is bijvoorbeeld ik de man die Magic the Gathering betocht
2: heeft. Oh, ja, dan wordt het alweer een heel overhaal.
1: Ja. En,
2: die kaarten die ik trouwens nog steeds eens opzieken. Want zo best als kennen wij ze dat een jood een nooie soort sensiesburg is.
1: Als ze er een beetje netjes uitzuggen. De kinderen wel eens wat waardevolle stikjes tussen zitten.
2: Ja, wanneer spelen wij voor het laatst Magic? Wie dat ergens een jaar in de jongen toch?
1: Ja, ik heb begin zeros nog wel aan het spelen geweest. Maar het is inderdaad al een mooi skoftlin. Maar King of Tokyo is heel wat anders. Het is een boardgame waarbij Tokyo als monster zijnde... moest onvallen of verdedigen. En daarbij moest dan punten zijn te scoren. En wie uiteindelijk dan de meeste punten scoort het. Of dat er alle oren monsters verslaan binnen. Dan heeft het speeltje woen. En omdat het dus... heel erg divers is qua mogelijkheden en dergelijke, is ieder potje weer altijd oors. En dat zorgt ervoor dat het altijd wel voor een leuke dynamiek zorgt in ieder geval. Ik meld het even. Die is namelijk nou digitaliseerd als een soort turn-based game die is dan solo of lokaal in multiplayer tegelijkertijd
2: spelen. Maar dan wordt nog steeds in de geest van de board game of is het gewoon echt op zichzelf in de game worden, echt volledige game? Of het best nog wel digitaal de boardgame ontspelen?
1: Nee, het beste in principe digitaal de boardgame ontspelen.
2: Oké, ja, check. Ja.
1: En dat, er zitten wel wat de graphics die zuggen er onderhouden genoeg uit, lijkt het zo zeggen.
2: Ja.
1: En ik ben je wel benijd naar. En het prijsticket is €30. En hij is te krijgen op PlayStation 4, Xbox Series, Nintendo Switch en PC.
2: Oké. Bungie, het aankondigen dat Destiny 2 op Jochen jullie 2026 je laatste live service update ontvangt. En daarna stopt de actieve ontwikkeling van de game. De studio was zich volledig gericht op het ontwikkelen van nieuwe projecten. De update heet Monument of Triumph en is bedoeld als een soort afscheidsfeest voor de community. Bungie belooft dat Destiny 12 vol speelbaar bloed. Krijgt als de eerste Destiny dat nou nog is, maar nieuwe content zit er nooit Jochen juni net meer in. Lieg is wel een beetje, want de eerste Destiny is best wel wat spul in de loop die je en ik alweer wat uitsloopt. Wat voor huizen wie nou Destiny 12.
1: Ja.
2: Dus net helemaal wie natuurlijk, maar... Nou bijna 12 gedeelde werelden is het boek dicht. En het had ik wel mooi te maken.

0: sinds het vanavond, want vroeger zit ik bij Battle.net.
1: Ja.
0: En sinds dat verhuizen is.
1: Dat is het niet meer omraken.
0: Heb ik het, mijn spul net verhuizen. Mijn account heeft net verhuizen.
1: Ja, dus, dat is net zo slim inderdaad.
0: Dat ben ik ergens vergeten. Dus, en, nou, dat weer wel duidelijk van waarschijnlijk, maar toen speel ik het al een peri net meer. Dus ik denk van, nou ja, het zal mij kan dat zorg wezen.
1: Ja.
0: Dus op die manier ja, is het voor mij sowieso op bepaalde manier echt letterlijk uitsluiten.
1: Ja, nee, ik heb toen nog wel gezet, maar ik heb het inderdaad nooit,
0: nooit meer nee, dat zit nou bij Steam of zit het nou bij Epic?
1: Ja, het zit op Steam.
0: Steam, ja.
1: Ja, en het is wel zo dat de game Vina namelijk eigenlijk al uitsluiten. Ja. Zie je toen destijds een plan maken van het zien hier
0: ja.
1: Om die game dan in
0: de lucht
1: in die tiers maar steeds van updates te verzinnen om een verhaal te vertellen. En toen dat Auron weer heeft nog wel wat dingetjes proberen. Ik had een gay working bij Star Wars en ze weer er nog wel wat oren random dingetjes bijgooid. Maar die wisten eigenlijk net de vette zwaarheid dat de meesten massaal waarom kwamen. Ja. En ja, in mijn eigen is dat ik vrij logisch.
0: Ja.
1: En hier is het volgens mij beter toen Gleek mij die laatste grut updates is erkennen van je mag eindig dan ik het verhaal van Destiny 2. Ik heb de game nog steeds spelen in bloemen. En misschien dat ze inderdaad dan al wat content packs leuke cosmetische dingetjes uitbrengen kon. Maar verder zien ze het er gewoon bij Littermutten. En hier is het beter misschien inderdaad Gleek nou een Destiny 3 bijvoorbeeld daar werk je ken.
0: Ja.
1: Maar ja, dat wie misschien ook niet heel ver.
0: Nee, dat wist ik net. We weten net hoe het beleid erboven geweest is. En misschien mochten ze alleen maar marathon horen gaan. Want het bunsje van vroeger is natuurlijk niet meer het bunsje van nou.
1: Nee, nee.
0: Nou, dat, in de hele tijd werd nog vrij onafhankelijke zelfstandige studio.
1: Ja.
0: Maar ja, het valt nou volledig onder Sony op dit moment. En ik weet net of ze überhaupt nog ergens vrijheid voor hebben.
1: Nee, het is sowieso wel erg jammer. Hè? Want Marathon, ik heb mezelf aan het spelen. Maar het schijnt wel echt een hele goede game te wijzen. En het zit heel goed in elkaar. De actie is lekker. Alleen nog, ja, ze wiet op een verstoren manier net een groot publiek om te spreken. Dat kan er mede kan wijzen dat er nou wat negatieve publiciteiten om die game heen ziet. Zie je namelijk een groot deel van de artstyles is maar dat wie destijds eigenlijk gewoon jatten van een onafhankelijke artiest. Nou, dat heeft financieel is dat gewoon dat op een akkoordje gegooid. En konden ze dus verder gaan met de game. En binnen hier en daar wel wat dingetjes aanpassen. Maar ja, op die manier zit er altijd al Gleek een beetje een smetje op zo'n game. En ja, dan kan het internet behoorlijk destructief wijzen ja. In hun oordeel.
0: Ja,
1: en jou is in principe die game net de kans die het misschien wel verzinnet.
0: Nee.
1: Dat zie je wel vaker met games, ja?
0: Ja, dan heeft een peer van die belangrijke YouTubers die branden het helemaal de grond in. En de rest van de meute die hobbelt er eigenlijk wat achterom. Want het heeft gewoon een negatieve lading kregen en dan letten ze het gewoon links lezen.
1: Ja.
0: Los van of ze het zelf werkelijk spelen of net. Want dat gebeurt lang net altijd. En Lego, die is al heel wat jaren bezig in vroeger is gewoon de Lego blokjes en de koers dan zelf die dingen. Maar mooi, ken nog steeds. Maar Jotendai heeft natuurlijk volle meer die themasets. Van, nou ja, van Star Wars tot weet ik het wat voor gekke ding. Nintendo ben ik al heel wat jaren mee bezig natuurlijk. In allerlei variaties van Zelda tot Mario en weet ik het wat.
1: En natuurlijk de Pokémon Company.
0: En de Pokémon Company. En er komt nou een Donkey Kong set bij. Hoe die eruit komt te zien is nog niet bekend.
1: Maar er wordt onwerken.
0: Er wordt onwerken. Dus als dat werd zo'n leuke set wordt als dat we wel jij hand hebben, dan kan het best wel eens een interessante wijzen. Maar aan de andere kant, tot nu toe keep je er nog steeds niks van.
1: Nee, het probleem is dat ik vind het wel heel vet. En ik heb zelf bijvoorbeeld een Optimus Prime toestaan.
0: Van Lego.
1: Van Lego.
0: Ja.
1: En die vond ik heel vet. Wie ik nog een aardig priesje. Nog steeds vrij priesig. Wie €120 of zo ook.
0: Oh ja, dan valt je het al wel mooi voor een beetje Lego set. Maar...
1: Ja, maar de binnen gewoon sets west zo'n €800 voor kwijt wist.
0: Ja.
1: En dat geldt bijvoorbeeld ik voor de laatste van Minas Tirith. Er een set uitkwam van Lord of the Rings.
0: Ja, die is wel heel vet trouwens.
1: Die is inderdaad wel heel
0: maar dan moest ik een heel soort rond de oer hè, want die is vrij breed grut.
1: Ja, en daar komen we dus gelijk bij mijn probleem. Het neemt een soort rond in.
0: Ja.
1: En had je het maken hebben, dan wil ik toch wel te pronk zetten. Je wil net dat het gelijk weer in een doos giet en opbergen wordt.
0: Nee, daar is net voor.
1: Nee. Dus het is een lastig hobby wat dat betreft, lijkt het zas zeggen.
0: Ja,
1: maar er zijn mensen die er helemaal wild van worden en ik jou ze geen ongeluk. Dan heb ik nog een nijtje.

0: van War Horse Studios. En die ben natuurlijk bekend van de Kingdom Come Deliverance Games. Ian en Twaar wien eigenlijk allebei dat toch echt wel een groot succes. En nou ben ze naast dat ze mooi een Kingdom Come Deliverance treien bezig binnen. Bis ik mooi een Middle-Earth RPG on the gang.
1: Hey, daar ben ik dan wel heel nieuwsgierig naar.
0: Een iepen wereld RPG zelfs.
1: Want dat had een beetje in dezelfde kwaliteit als Kingdom Come Deliverance 2.
0: En dat dus inderdaad de keuzes die ze maken, ja. Succes, wat dat die invloed hebben op
1: alles was
0: op van alles en nog wat. Ja, ik ben wel best wel psyched. Echter, meen net verwacht je dat die game al in 2022 of 2028 uitkomt. Ik denk dat die pas in 29 of zelfs 30 een release krijgen zal. Want een game ontwikkelen je kost in het werk gewoon een heel sorteerd.
1: Nou ja, ik denk dat we dan wel nooit nice kennen wat betreft GTA. Ik bedoel, Sois. Ik weet niet precies wanneer ze starten binnen de ontwikkeling. Of het direct nog 5 is of dat ze eerst een peren hier nog 5 terug ontwikkelen.
0: Ik denk in de basis dat ze inderdaad toen al begon binnen. Dus dat is in 2012 is.
1: Ja.
0: En dat is een mooi schofkeling.
1: Nee, inmiddels ben je 14 jaar verder. En we worden als trui-vrouwer hier gigantisch hype te mooi natuurlijk. Maar de marketingcampagne die begint, dat het Take-Two, zo daar ben ik ook alweer gerucht en denk. De marketingcampagne begint pas deze zomer.
0: Ja.
1: Nou en... duurt dat ik net zo lang meer.
0: Nee, dat is weer. Maar het is wat ik nog naar buiten te komen tijdens een interview. Is dat de game eigenlijk 18 maand letter nou uitkomt dan dat de bedoeling weer.
1: Ja. Nou ja, op zo'n game. Ja, als maar 18 maand uitstel hebt, nou, dan is het voor mij helemaal nog net verkeerd.
0: Nee, maar hij is nog wel vaker uitsteld, wist natuurlijk. Maar het is een game die de hele wereld waarschijnlijk plat lezen zal. Ik denk dat er op het moment dat die game uitkomt, dat er best wel eens hier en daar wat mensen zich ziek melden zullen.
1: Hier en daar.
0: En of dat ze al van tevoren een week vrij gepland hebben of iets in die geest.
1: Oh, dat is lekker makkelijk lesje houden. Ik denk dat ik gewoon de helft van mijn studenten mis.
0: Ik ken mij net zijn hele volle boeien.
1: Nee.
0: Ik vind het hele vette games. Ik heb 4 Vic spelen, ik heb jou spelen, ik heb Traaien, al die.
1: Ik kan het thuis lezen.
0: Wil spelen.
1: En voor mij heb ik 4 voor meerdere keren, want op een gegeven moment kreeg ik hem gratis. Een keer bij Epic Games loop ik, dus ik heb hem op PC, PlayStation 4. De PlayStation 3 hek ik helemaal net.
0: Dus, maar mijn favoriet bloed nog steeds wel Vice City. Maar misschien wie het saai is daar wel verhoring in te brengen. Maar ik ga er waarschijnlijk pas mezelf onwegen op het moment dat er op PC beschikbaar komt. Of ik moet hem ergens voor een leuk prijsketje inkomen voor PlayStation 4. Dat ik hem dan mooi nemen zal.
1: Nee, ik in principe sowieso, maar ik heb geen PlayStation 4.
0: Nee. Maar de verwachting is dat de game waarschijnlijk in de eerste weken zo'n 24 miljoen exemplaren verkeep je zal. Dat zijn natuurlijk bizarre hoeveelheden.
1: En de weer van de week, ik heb een gerucht nergens hoor. Dat we iets met pre-orders of zo. En Take-Two weer direct 12 miljard meer worden.
0: Oh ja, dat zou best.
1: Nou, alleen de genade is, op het moment dat ze erachter komen dat het net klopt, die waarde verdampt vaak ik wel lieke snel. Nou, wat het.
0: Ja, of lieke snel. Het
1: zak ik wel weer verder. Ben maar aandeel.
0: Ja, nou dat we het er toch over hebben. Ja? Red Dead Redemption 2, die is nou op 2 best verkochte game. Ik nog een game van Rockstar.
1: Ja, en eigenlijk gewoon een GTA in het Wilde Westen.
0: Ben ik het net helemaal. Het is toch echt wel een oortype game in mijn eigen. Volle serieuzer.
1: Ja, dat wel.
0: En die had gewoon.
1: Ik een heerlijke game trouwens. Eigenlijk zo kijk weer eens op starten.
0: Daar ben ik denk ik zo'n game waar ik minder positief op ben. Maar hij had Red Dead Redemption 2 had in totaal 84 miljoen exemplaren verkocht. Nou, dat ben ik. Bizarre hoeveelheden. Op nummer 2 vinden we dan GTA 5. Die game heeft 254 miljoen exemplaren verkocht.
1: Ja.
0: En dat in al wat.
1: Ja, dat is gigantisch. Bij die koerskeep je op PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5,
0: ja.
1: PC. Neem het hele riedeltje maar.
0: Echter, is er maar één game koning in dit lijstje.
1: Mario dat, Ian?
0: Nee. Ik denk dat als ik dit neem, dan denk ik, oh ja, Minecraft.
1: Ach.
0: Minecraft kwam natuurlijk in 2011 in Holland.
1: Ergens, ja.
0: Als een alpha-versie.
1: Ja.
0: En toen wie Notch maar dat projectje eigenlijk zelf wat aan het knutselen. met Java-codering en dergelijke. En dat is nou dus uitgegroeid tot de meest succesvolle game ever ooit. En daar komt GTA 4 ik naar bij in de buurt. En ik denk dat GTA 6 daar ik naar bij in de buurt commercieel. Want die game heeft 350 miljoen exemplaren verkocht.
1: Ja. En ben dat ik verkochte exemplaren? Want voor mij koest Minecraft ik een hele tijd gratis spelen. Er moest wel een account omhoogtje.
0: Nee? Van mij de game nooit gratis wist.
1: Hij is
0: bijvoorbeeld ik wat te kepen op iPads en Android en zulke soort. Maar dat kostte er ik nog iets van 600 euro. Dus dat is natuurlijk wel wat goedkoper. Maar op de PlayStation 3 of jouw 5. Hij is oerl eigenlijk wel wat te krijgen. En het is in wezen digitale Lego. Nou, bij een Scrackaloo Lego. Dat is gewoon heerlijk om mij te knutselen. En Minecraft kesto dus ik echt een heel soort maar knutselen. De kerst.
1: Ja, ik heb destijds bouwwerk. De meesten die binnen gewoon weekend maand mooi bezig geweest. De complete steden die nooit bouwt binnen. Dat.
0: Ja, maar er binnen servers waar ze op roleplayen. Er binnen servers waar ze basisen bouwen. Waarbij dat ze zich verstapje voor de oren spielers. En dat ze gewoon opziekje met er binnen van die wat snellere multiplayer potjes in te dwaan. En wat dat betreft is het een hele uitgebreide game. En er komt ik nog steeds mooi enige regelmaat. Ik zet nog nieuwe content voor u. Wat weer alle nieuwe mogelijkheden mogelijk maakt. Dus dat is wel een bijzonder popke. Maar is ik een game die voor alle leeftijden is.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk ik een dingetje wat een soort verkeep teweeg brengen zal. Maar GTA 5 Red Dead Redemption 2 completeren, dus die top 3. En daarmee binnen Wii Sports en Mario Kart 8 net meer in dat lijstje te vinden. Want die hier maar 83 en Jochen de Santer miljoen exemplaren verkocht.
1: Okay.
0: Ik nog hele grote.
1: Ja, helemaal voor die tijd, omdat lang niet iedereen natuurlijk een console in huis steen hier.
0: Nee.
1: Nou, dus dat de wereld weet natuurlijk nog heel wat oors. En als we toch hoe grote getallen hebben. Ubisoft, die heeft over het boek hier 24-26 een recordverlies van bijna 1,4 miljard euro rapporteerd. En dat komt natuurlijk ook omdat ze een heel zwikje grutte games schrapt hebben. En over een vertraging op het onder hebben. En eigenlijk de enige grutte game is anno 100 Sons in Pax Robana.
0: En Assassin's Creed Shadows.
1: Ja, maar als ik het in die komt eigenlijk net als een belangrijk iets in het jaar, zien we ze weer om.
0: Nee, van mij kwam die krijgt nog in het vorige financiële.
1: Ja, zo. Zo, wat volgens mij hebben we komende. Ja, die zit Joch, jullie is Assassin's Creed Black Flag resynced. En eigenlijk weet ik niet, dan komt ik nog naar Assassin's Creed, toch?
0: Of zoek ze wat best langer bezig.
1: Maar ze verwacht je, ik voor het boek hier 2026, zonnetwoordig, nog zo'n dieptemunt volgens Guillermo.
0: Ja.
1: Dus uiteindelijk ben je voorlopig ging nog net uit het probleem. En de weer destijds ik nog een hostile overname gebeuren. Toch een andere partij. Ik weet even niet meer wie dat nou weer kan weer. Die
0: probeerde een Chinese partij.
1: Ja, die Tencent.
0: Tencent,
1: die Ubisoft probeerde over te nemen. Maar altijd maar zo als je was nog Peris het ook hier.
0: Dan dat zou kennen.
1: Dan zorg ik het echt somber in. Nou, en er komt nog een nieuwe Far Cry, jongen. Maar goed.
0: Ja, dus kan je dan een nieuwe Ghost Recon werken te worden.
1: Ja.
0: En ze binnen natuurlijk nog steeds wel wat oren voor je.
1: Vroeger ook hele vette games.
0: Maar het is wel jammer dat er daar rare keuzes maken worden.
1: Ja.
0: En dat een game als Prince of Persia en The Golden Crown, wie dat volgens mij. Dat is die Metroidvania-achtige game. Uh-huh. Die echt een hele fijne game. Maar er is helemaal nul marketing onbesteed. En dan vinden ze het raar dat zo'n game dan minder verkepen dan dat ze verwachten. Het zij zo.
1: Ik zeg even naar de tiert. We zijn al vrij lang wat betreft game nights. Heeft er nog een heel soort grutte belangrijke nightsjes?
0: Ja, de puzzelklassiekers Myst en Riven binnen ook beschikbaar op de consoles. De ontwikkelaar 1047 Games heeft een Titanfall-achtige game. Impulse uitbracht op de Steam-pagina. Ik weet niet dat er al beschikbaar is, maar in ieder geval een soort aankondiging verdient. En Forza Horizon 6 is een groot succes, want die heeft op dit moment meer dan 6 miljoen actieve spelershand. Dus dat is een mooie prestatie.
1: Ja.

0: We zitten dit weekend in Canada. En het valt me trouwens mooi dat de Peter door het zeurt heeft over een derde marmot.
1: Nee, dat zou kennen inderdaad. Want wat Albon die schijnt er in rakken te hebben.
0: Nou, dat wie net schijnt, dat wie wel vrij duidelijk zichtbaar. Ja? Ik ken de beelden, Sean.
1: Okay.
0: En hij schepte een mooie voorvleugel, dus ik denk dat het marmot een pastei worden is.
1: Ja. Ja, dat kan gebeuren, want het is daar wel een dingje wat vaker.
0: Maar dat is toch wel mooi. Wie dat net van Wikelima maar Grosjean, dat er zo'n heisje over wie, omdat er zou dat er blij wie. Je kan niet even een beetje raken. En er zou dat er blij wie, dat er zelf niks hier. En, nou ja, die hele Peter-wereld voelde eronder dat hij geen wut hebt hier over het beestje.
1: Oh.
0: Ja. Nou ja, voor de hemmie referentie krijgt even naar de marmot.
1: Ik had de kwestie dat mijn voetbal een vogel uit de lucht skaten waren.
0: Ja, dus het, ja, ja wist. En Oos, ik bedoel, Oos weer er misschien ook wel opfretten geweest. Ik bedoel, dat is de natuur. Ja. En dan hebben we de meeste beestjes ik net had.
1: Ze altijd inderdaad een slachtveld werd. Maar het tiental van die beesten daar. Dan snap ik dat inderdaad net fijn is.
0: Het ging er vooral om omdat er zich net bekommeren hier. Net uiten hier dat er zich bekommeren hier om het beestje. Zoiets.
1: Ja. Maar het is natuurlijk sneu. Maar
0: that's life.
1: Wij racen het voor alle Spaanders.
0: Ja. En zij is maar krek. En hoe races prutsen, wij zijn natuurlijk een Grand Prix weekend in Canada onder het oude werken. Nou ja, wij net, maar wij moeten naar Shen.
1: Ja, en voor het eerst wie daar nou een sprint weekend. Wat inhoudt dat ze dus juster een kwarte oefensessie in. Echter, hij is wat extra tijd kregen vanwege een rare vlag situatie. Omdat er dus inderdaad een Albon crash zie je. En dat... en toen hingen we de kwalificatie, Juster Jong.
0: Ja.
1: Voor de sprintrace. Nou, die wie aardig.
0: Ja. Je merkt wel dat het effect van het elektrische bij dit circuit just werd ietsje meer.
1: Ja.
0: Dus dat bij Miami voelt het wel mooi. Maar ik vind dat het toch wel wat meer weer omkomt.
1: Ja. En het is natuurlijk wel dat het een... hoe moet je dat zeggen? Ik ben het even kwijt. Sorry.
0: Dat Canada straatcircuit is of semi-straatcircuit... dat sowieso net echt een inhaalcircuit is?
1: Nee, dat ik. Maar het is gewoon een circuit. Oh ja, dat zoek ze. Er zit een heel bochtig deel in. En er zit een deel in waar dan een mooi lange rugtere oinnest. En de is al wel dat ze hier en daar toch meer werden het harvesten binnen.
0: Ja.
1: Om genoeg energie te hebben voor de langere rug te einen. Echter, wie de sprintrace van Jon toch nog wel aardig interessant om te zien.
0: Ja.
1: Want er gebeurde wel van alles.
0: Ondanks dat er ook weinig inhellen werden. Dus het ziet wel dichtbij me komen. Dan weet ik wel kansen. En sommigen die benutten de kansen ietsje beter dan de oren. En dan wil ik wel wat oudstutsen omdat ze gewoon te veel wien. Maar dat maakt het wel mooi.
1: De wie wat, die wat ellebogenwerk geende. En krijg wat zoist. Ze moesten wel echt... echt onvallen om er langs te komen. Het wie net dat ze er eventjes makkelijk voorbij vlaaien.
0: Nee, nergens.
1: Maar die overtake modus. Dus ja, het wie wel echt racen. En dat zorgde me voor dat ik wel invested weer.
0: Ja, nou, zo hield het voorbij ik inderdaad. En voordat we er heen gaan, wil ik nog even melden dat er is kans dat de Grand Prix daar van Bahrein en...
1: Saudi-Arabië,
0: die twee uitvallen binnen dat die even zo goed naar trok in. Nou, Ierverboy die wordt ergens tussen troprop dat ze dan weer naar Singapore moet en naar Baku. En die oren, die komt misschien op 20 december.
1: Ja, en dat zou betekenen dat we dus vier weekend achter elkaar een Grand Prix hebben.
0: Ja.
1: Ik verwacht je net dat dat gebeuren zal.
0: Nee, zelfs er komt de rust er weer om dat de
1: Ik denk net dat
0: voor de teams is dat hartstikke gewoon net het wel.
1: Nee, zelfs die drie Grand Prix achterlijk hoor is al een behoorlijke impact op de coureurs. Maar vooral op het orenpersoneel. De coureurs die hoeven tussen toch net zijn hele volle oording te doen.
0: Nee, en in principe de coureurs die komen op toren zo vleen en snijden mee, je vleren ze weer verder. Dus maar een groot deel van het personeel is er gewoon continu.
1: Ja, en ze doen natuurlijk een beetje promotiewerk. Maar via de monteurs en dergelijke, die ben er echt dag en nacht eigenlijk aan het werk.
0: Ja. En wat ik naar buiten kwam, is dat de F1-teams akkoord binnen over het inkutsen van de races. Nou, denk je, nou moest net direct bang worden dat we 3/4 minder lange races hebben. Nee, het zal om bepaalde circuits gaan, waar ze gewoon, omdat ze volgend jaar die verhoudingen iets anders hebben willen. Ja, dan kunnen ze wel eens in de knoei komen met de brandstof. Want de brandstof hier nou limiteert op, nou ja, zo'n volume.
1: Ja, dus dat dus betekent
0: dat er in de auto's rekening mag houden is dat er zoveel brandstof in zit. En om de teams daar gemoed te komen, kent hij ze dat bepaalde circuits 1 of 2 rondes minder krijgen.
1: Ja.
0: Om daarom te meten te komen.
1: Ja, dat is op dat, zich...
0: Ja, ik denk net dat ze dat verschil echt merkt. Dus op het moment dat ze direct 1/4 van de race houden, dan wordt het een heel hoog verhaal. Maar dit zal in wezen mooi vallen.
1: Ja, en de uitslag van de sprintrace wie trouwens dat Russell won hier, Norris wie 2.
0: Ja.
1: Traje wie Antonelli.
0: Traje Antonelli. Fjouwer wie Piastri, want die hebben op het laatste moment Hamilton nog in halen.
1: Ja.
0: Maar ik heb het net zo, maar Leclerc helemaal niet, kreeg ik nog in.
1: Ja, want hij hier een touché met de Wall of Champions volgens mij. En misschien dat daar toch ik wel wat ja, ja, misschien gebeurd is. Ja, dat hij minder vooruit koeien.
0: Ja, dat zou kennen, dat weet ik verder net.
1: En Verstappen moest tevreden zijn, maar Pesan.
0: Ja, en die koefje er ik niks. Die reed ook in niemands land. Nee,
1: hij koed er redelijk bij in de buurt, broer. Ja, maar hij koed net
0: ongeval. Achter zit er volgens mij. En achter hem hier er iets van 50 seconden naar de volgende. En dat wie... Ja. Weet ik niet eens meer.
1: En het schijnt dat er al wat lijft hier van stuiteringen.
0: Oké. Okay.
1: In de auto. Dus dat, hij is net helemaal tevreden.
0: Nee. Maar weer in Miami weer de blije met de auto. Maar ja, dat kan.
1: Mogelijk dat ze in de aanloop naar de kwalificatie van Nieuw, dat ze er nou wat ontwaan kennen.
0: Ja.
1: De kwalificatie is van Nieuw om 10 uur. En dan is de race volgens mij morgen. Ik kom te zien hoe ik in Holland.
0: En wat me trouwens nog opvalt bij de sprintrace is dat er wel 4 auto's vanuit de pitlane starten.
1: Ja.
0: Ik weet net waarom al een keer. Wat van alle verschillende auto's de reden weer. En oh ja, en we hebben nog Hadjer Hall die gewoon mooi motorische pech uitvoer.
1: Ja.
0: Dus die moesten we weer om de pit zien. Maar die heeft letteren, hij heeft wel weer de baan op stuurd. Dus dat hebben ze iets reset gekend.
1: Ja, en waarschijnlijk ik toch om wat data te verzamelen.
0: Ja, het is gewoon verijdelde training.
1: Op
0: twaalf
1: maar ging er op een zachte baan gingen die laatste rondrijden. Maar dat weet ik net zeker.
0: Kijk me zo niet meer herinneren. Nou ja, en verder, morgen hebben we de race. Die hebben we om...
1: 10 uur.
0: 10 uur, ik. Dus...
1: Dus wat goed is, die crack van middernacht voorbij.
0: Ja.
1: Tenzij we natuurlijk van die situaties krijgen als dat we in 2011 gingen.
0: Ja.
1: Dat de race uiteindelijk pas 2 uur later overwacht werd.
0: Wat we nog net melden hebben, de verwachting. En dat we de verwachting juist ervoor snijden. Ik weet niet dat nog steeds hetzelfde is. Dat het eigenlijk de hele dag voor wat ruiner zoeken.
1: Ja.
0: En als dat gebeurt, dan zal dat ik de eerste race wijzen dat deze auto zegt die de rooi rijden. Dus dan ben ik heel benieuwd hoe dat gaan zal. En dan heeft ik kans dat, omdat die auto's nog steeds wel zo leeg zijn, dat er ook een uitgestelde staat vanwege standing waters en dat soort dingen. En natuurlijk ook crashes en code roads en ook een orengekkigheden was dan wel net verzinnen kerst.
1: Ja.
0: Dus het zo zou bekennen dat het nog wel zo'n lange nacht werd.
1: Maar ja, dat weten we dan pas. Ik weet net, ik zit gauw even te zien of ik nog iets vinden ken hoe de huidige stand van zaken. Maar ik ken ze in het trein net echt iets vinden.
0: Dan zou ik zeggen, let er dan even lekker naar mijn telekentag in. Interessant man.

0: Ja, en van het ene geweld geef ik zat er nog het andere geweld, want Metallica weer de ene laatste plaat. En dan hebben we er nog eentje over, en dat is de stutterplaat. Ja, dus ik zou zeggen,
1: tot na een week.
0: Onder de week.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er los geld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Marischak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haïtiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden, dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De eerste 10 muziek bij de koffie. Snijm om alvoeren.

Voor stalwitten wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overhoeren.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Er kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, van wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. En daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.